0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

was Helen Shapiro uit 1964 en Fever. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik draai de plaat voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw. De huidige eeuw is in ieder geval 2017 Valentine en de Alliance theme van de CD The Alliance uit 2018, moet ik zeggen. Oh, niet 17, 18. Ja, de Wonderplaten trouwens, eentje uit 1984. Een groep getiteld Toontje Lager. Soms zal het een toontje hoger trouwens hoor. En in ieder geval is het Lente in Twente. Die beleven zij daar.

Lente in Twente, wordt een toontje lager. Ze zongen inderdaad af en toe een toontje hoger. Dat kon je ook goed horen. Lente in Twente. Muziek van de Europe Cats in 2026. En dit is de final meowdown.

0: Peter Timmerman.
1: 2-1.
2: Het is 2026. Het is mei 2026. Een single van Europe. Een cd die volgt in september 2026. Dit is One on One.

Well, dat was Europe en One on One. Daarvoor hoorden we Europe Cats en The Final Meowdown. Allemaal plaatjes uit 2026. Oh, nog eentje uit 2026 overigens van Mary Wilson. He's good news.

tweemaal Mary Wilson. 2026 met Good News. En 1983, Wonderful to be with you. Even een plaatje uit de jaren 60 van de Randalls. Het is een actueel iets natuurlijk, want we willen allemaal weer naar Mars toe, naar de maan. Dus de Martian, hop. Daar gaan ze al, de Randalls.

0: Ter einde schrijft deze week is Marty Wilde, de vader van Kim Wilde, al sinds de jaren 50 rock and roller en ook nu nog steeds Can't Stand Losing You.
1: Peter Timmerman.

begonnen met Marty Wilde uit 1962 en Jezebel. En vervolgens uit 2000 de extended dance version van zijn dochter Kim Wilde en Kids in America. We plaatsen ons naar een prachtig mooi weiland, ergens in Werchter in België. We luisteren naar de Dire Straits, die daar een legendarisch optreden gaven in 1981, The Sultans of Swing.

De Dire Straits Rock and Roll Orchestra, zoals hij dat altijd zelf mooi kon zeggen tijdens concerten, hoorde de Sultans of Swing. En heel vaak bij de Dire Straits concerten was Tommy Mandel de toetsenist. Tevens de toetsenist van Bryan Adams. En ook de toetsenist die je gaat horen nu bij Weymouth My Soul is Nick Barnes. Een ode aan de havenplaats in Zuid-Engeland. Mijn vakantie 2026.

Lekker oud werk bij Dekker Radio. Zeker 800 jaar geleden gemaakt deze. American Breed en Bend Me, Shape Me. Overdreven Dekker? Ja, dat klopt. Ja, zo overdreven. Komt uit 1968 namelijk. Maar dat is toch 800 jaar geleden, of niet soms? Hey, welkom bij dit uur. Ik heb er weer zin in. En ik ga verder met A, B, C en When Smokey Sings. En wie is Smokey dan? Nou, die draai ik straks ook. Smokey Robinson van Smokey Robinson and the Miracles. En als die zingt, luister naar ABC, wat ze zeggen.

Vroeger, in 1978, dansten papa en mama op deze muziek in de discotheek. Wel eens van gehoord, een discotheek? Ja. Dan kon je geen boeken lenen of platen. Nee, dan kon je je ouders uitlenen. Ja, Chic the Freak. En zo'n freak staat er achter dit mengpaneel. Ja, ja, ik heb het gehoord hoor. Koop is hier, Oscar Simonson met Magnus Singmark en Summerson.

album uit Snelle en Bent hoor je met Stiekem Gedanst. En ik heb stiekem niet meegedanst. Is dat erg? Nee hoor. De muziek houdt niet op bij Dekker Radio. Earth and Fire. Dat lijkt op Earth, Wind and Fire, maar de wind hebben ze niet mee. Love of Life.

0: Oh, oh, oh. Shame, shame, shame, Dekker. Ja, ik ga hem wegdraaien. Ik heb namelijk naar de Foo Fighters nog even deze dame. Ja, uit Nederland. Tineke Schouten. Met haar leuke liedjes. Leni uit de Takkenstraat. Luistert.
1: Geachte plantenbos. Hier volgt een baantje van Leni uit de Takkenstraat. Ik heb er een vlot mopje op gezongen. Ze hebben mij opgenomen in een cassette recorder. Een corporatie met acht muzikanten en een accordeon.

Elsje dus melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaak. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Teun Jeroen, mocht u soms met

even aan de microfoon.

0: is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je het UFM? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Hop af. Hop af. Hip, hup, hap. Wie zijn broederschap? God heel hond. Wip, wap, bor. We houden van elkaar.
1: Zo.
0: Tineke
1: Schouten was dan wel een hele aardige artiest, hè? Met grappige liedjes. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
2: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

Deel 2 van de Duurdekker Radio met Neil Young gingen van start. En Only Love Can Break Your Heart uit 1970. Oh, wat oud. Dadelijk Ocean Alley met Tangerine, maar eerst deze. Van de Opposites. Slapeloze nachten. Ik wens het je niet toe.

0: slapeloze nachten.
1: Ze kunnen beter zingen. Hopeloze nachten, toch?
2: Ja.
1: Slapeloze nachten zijn hopeloze nachten. Ik vind het mooi geweest, heren van de oppositie.
3: Je hoort het in Dekker Radio.
1: Even wat herrie uit Amerika van Ocean Alley en Tangerine.

0: in de Rai. Op een van de vele beurzen daar. En we hadden een... geen live uitzending, maar die namen we op. En die werd later illegaal uitgezonden. En toen was dit de hit. En dat is onverbrekelijk verbonden met mijn gedachten. Van toen. Wham! En ik hoorde hem voor het eerst. Everything She Wants. Toen dacht ik, oh jee, wauw. Ja, zo dacht ik erover.
1: Oh yeah.
0: Ik vond hem geweldig. En hij is nog steeds geweldig hoor, deze. Hierna China Crisis met Wishful Thinking.

0: Dankjewel André van Duin met deze uit 1984 afkomstige zomerrit van je.
1: Je hoort het in Dekker Radio.

Lionel Richie, de Commodores. Easy uit 1977. Oh, lang geleden, Dekker. Even de recente. Oké, dat doen we. Hannah May en

Mooi, hè? Ja, kon jij hier altijd wel blijven? Hannah May en Bluff. Met een O en een streepje erdoor. Ik moet opschieten, Dekker. Oh ja, het eind is in zicht van dit uur Dekker Radio. Nou al? Ja, nu al. Oh, jeetje. Ik dacht dat ik nog meer tijd had. Maar dat is waarschijnlijk wishful thinking. Ja. We gaan dan luisteren naar China Crisis. En ik zeg tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bye bye.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.
2: 80.

0: Welke?
1: Muziek uit het verleden van de Doobie Brothers en What a Fool Believes.
2: Oude munt.
1: Ja, dames. Komt-ie. Oh, dit is een leuke ouwe, deze. Een hoop herrie, hoor. Met Camillo, zo heet die groep. Oh, jawel. Het jaar is 1986, dat dit een hele grote hit was voor ze. Toch? Word up! Bekker Radio.

Camillo, Word Up. En wat ze nou doen, ze slaan met iets op de grond of zo. Ik weet het niet hoor, een nummer uit 1986. Ja, ze deden gekke dingen in de tijd. Trouwens tegenwoordig ook hoor. Hé, ken je deze nog van Hans van Tol? Hij heette Tol Hansen als artiest.

so pretty. Volgens mij is er niet veel veranderd in al die jaren. Ik kom uit Amsterdam oorspronkelijk, maar dit spreekt me wel aan. Big City van Ton Hansen uit 1978 al, hè? Die had toen al een kritische blik. Hier is Douwe Bob met Mel. If too

0: Jacques Dutronc, ik mocht ooit eens foto's van hem maken toen ik in Parijs was. Il est 5 heures. Parijs, zei hij. Het is om 5 uur 's morgens dat Parijs wakker wordt. En dat bezong hij prachtig. Met een nummer uit 1968. Dat is lang geleden hoor.
1: Oh.
0: Earth, Wind and Fire zijn hier. En Shining Star, yeah!

applaus voor. Uit 1974. Ah, nou nu te horen bij Dekker Radio. Hoe vind je dat? Hij gaat gewoon door, hè? Leuk hoor. Anti-radio stem had hij. Zo, Mama's Gun. I Need a Win. En daarna ene Jack met Parapluie.

Ik heb een beetje meegeluisterd. Nou, volgens mij gaat het over zonder paraplu lopen. Ja, dan word je nat. Dat laat zich raden, zeker in Nederland. Hoor. Jack. Niet J-A-C-K, maar J-E-C-K. De Fransen doen alles anders dan wij. Nou ja, mag hoor. Moeten ze zelf weten. Hey, Clemens en Van Geel. Het gaat over juf Helena. En die heeft ergens last van. Iets met haar benen. Luister maar. Juf Helena.

Ik vond vroeger rode cijfers geen probleem hoor. Dat stond mooi op die witte bladzijde. Blauw of zwart? Nee. Bij mij is ze maar in het rood. Van Kleimans en van Geel. Dekker deed nooit zijn best namelijk op school. Vroeger. Nu komt de aap uit de mouw. Nou komt de monkey out of the sleeve. Ja toch? Ja. Papik. Met Stevie Gamboni. Uit Italië. Prachtige muziek. Zelfs een man. Vertaald. Anche il Romo.

0: Zo is Italiaans toch prachtig, niet? Anche un uomo, zelfs een man. Stevie Gamboni en Papik.
1: Een hit uit de jaren 70. Dekker Radio.

Het rode mannetje, zo heet deze jingle. En we hoorden daarvoor Franklin Kennedy natuurlijk met nou 66 jaar. Maar we zijn er bijna doorheen. Het schiet alweer op dit uur. En ik heb dit illustere gezelschap uit Duitsland nog even voor je. Tic-tac-toe. Ik vind die scheisse. Vertaling heb ik niet.

0: Nou, zo kan hij wel weer denken. Oh, ja, okay, ja. Tic-tac-toe. Ik ga afscheid nemen. Ik schaam me diep met dit soort muziek. Maar goed, maakt niet uit. Het klinkt wel vrolijk.
1: Goodbye. Dekker Radio.
2: Hey, bye.
0: Dag. Tot ziens.
2: Wat een bye.
0: Ja. Nou, ik heb genoeg herrie gemaakt dit uur, toch?
3: Ja.

En dat was hem dan weer de opening programma Bond voor vandaag. Hij is het 1986. Tina Turner hoorden we voorbij komen. De Typical Male. Heerlijke plaat om eens mee te beginnen. Fijn dat u erbij bent. Ik ben Jan Berg, programma Bond. En ik ga ze weer voor u draaien de komende uur. Zoals deze tijd naar zijn feestmuziek van Mart Hoogkamer. Groegen in de hemel.

0: Kroegen in de hemel, Mart Hoogkamer en zijn 2026 plaat. Ja, Tom Manders dacht daar in het verleden anders over. Die had begin jaren 70 een plaatje met In de hemel is geen bier. En daarom drinken we hier een beetje wel hetzelfde devies natuurlijk. Wij gaan terug in de tijd met andere woorden.
1: Ouwe munk!
0: En dat gaan we doen met deze uit 1964. Dit zijn de Denizens. Dit is

0: Jazeker, de muziek van de Dennersons, 1964, Walk in the Dog. Als je vrij vertaalt, heb je het over de hond uitlaat of zo, hè?
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, gaan we naar 2007 met Mika. Dit is het lied van Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Ka-ching, inderdaad. En dat was hem deze van Mika, alweer terug in de tijd naar 2007. Grace Kelly, de titel van het nummer, hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2017 met Niall Horan. Dit is The Slow Hands.

0: Ja, trage handje zou je kunnen zeggen. Slow Hands. En dat was muziek van Niall Horan. 2017 muziek alweer. Ja, tijd gaat snel. Dit is al meer dan 9 jaar terug.
1: Koester het oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje hier zo van Alice Benfire. Dit is The Lady Bushranger.

0: Zo hebben we ook wel de nieuwste muziek hier die voorbij komt draaien hier in het programma Bond. Dit was Alice Bandfire, een nummer met de titel The Lady Bush Ranger. De vrouwelijke boswachter, als we dat dan maar eens eventjes vrij vertalen. Dat doen we dan ook. En wat houdt ons tegen? Nou, helemaal niets natuurlijk. We gaan eens even kijken. Wat gaan we doen? Een jingle, wat dacht je daarvan?
1: Met Jan Berg maak je Bond. Altijd wat anders.
0: Dit zijn de Bee Gees uit 1993. Paying the price of love.

0: Ja, zeker, muziek uit jaar 1993, de broertjes Gibb. De BG's met andere woorden, oorspronkelijk uit Australië afkomstig. Grote hits in Europa, Playing the Price of Love was in ieder geval de titel van deze plaat uit 1993.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan wij weer op richting het half uur. Gaan we doen met deze uit 1977. Good old Neil Diamond hebben we hier voor u. En dit is zijn Stargazer.

Dan gingen we even terug naar het jaar 1982 met deze muziek van Kid Creole en de Coconut Stool Pigeon, de titel van het nummer. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan naar de muziek van vorig jaar. Sabrina Carpenter hebben we hier zo. Haar traantjes, de tears.

0: En dat waren ze de Tears, Sabrina Carpenter, een nummer wat in 2025 uitkwam. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: We gaan naar het jaar 1966. We luiden de bel. Dit is The Hurt met onder andere zanger Peter Frampton daarin. Dit is een nummer titel From the Underworld.

0: En dat was het al, muziek van The Hurt, terug naar het jaar 1966. Dit was From the Underworld. Lang geleden deze muziek in ieder geval, maar wel weer fijn om nog even te horen hier in het programma Bond. Jazeker.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2001 met deze muziek van Jessica Volker. Dit is Miracles.

0: geslagen gebied is dit de nieuwe single van Cassie, Unser Melodie.
1: Ja, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die.
0: Dat is het ook. En uit 2012 met Sanne Hans, Miss Montreal, I'm Hunter.

muziek van Sanne Hans, alias Miss Montreal uit 2012, I'm Hunter. En dat bracht ons dan weer aan het einde van het programma. We zitten er weer op, een uurtje lang Bonte Pleur Radio toestel. Mijn naam is Jan Berg, ik heb het vandaag ook weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan er mag altijd, janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Het eind van het programma. Wij wensen u natuurlijk altijd een hele fijne dag nog met alle leuks wat nog voor de deur staat. En uiteraard vertel ik u nog wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1971. Petula Clark, een van die heldere Britse stemmen die vooral in de jaren 60 dikke hits vierde. Nummer wat we gaan draaien is getiteld The Song of My Life. Vandaar nog een nieuw werkje van The Barker Band, All the People. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende Bond maar weer.

Opening het programma Bond voor vandaag is van de Golden Earring. Een van de meest succesvolle bands in Nederland natuurlijk. 1982 kwam het uit. The Devil Made Me Do It. En ik zeg een hele goede dag. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze weer voor u draaien. Komende uur. Zo ook deze hedendaagse muziek van Lost Frequencies. Live It All.

0: Een lekkere hedendaagse muziek van Lost Frequencies. Ping ping, live it all, de titel van de plaat. Tijd om terug te gaan in de tijd, als we dat altijd zeggen, met wat we dan ook weer noemen.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1962 met Ricky Valens. Dit is Sealed with a Kiss.

0: Ricky Valens, terug in 1962, Seal to the Kiss. Niet de meest bekende uitvoering van het nummer wat we hebben in de jaren 70. Hebben we nog een veel bekendere uitvoering gehad van Brian Hyland, weet je dat?
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan het weer succes met Take That. Patience, geduld. Moet je af en toe hebben in het leven.

0: Ja, een beetje geduld moet je hebben op zijn tijd natuurlijk. Patience, dit was muziek van Take That. 2006 gingen we daar wel weer voor naar terug.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.

in gedachten had. Alleen het plaatje wil niet starten. Soms heb je daar een beetje pech mee. We gaan het nog een keer proberen. Chef Special dus. 2023 Speed of Light. Mannen, kom op. Gas geven en gaan.

0: Jazeker, de mannen van Zeg Special 2023 muziek, de Speed of Light. En ze gingen natuurlijk ook als de brandweer toe. I got real tears running down my face. Toen we ze eenmaal hadden opgestart, wilde ik zeggen. Maar ze denken, weet je wat, we beginnen gewoon nog een keer. En daar gaan we echt niet aan beginnen. We gaan hedendaagse muziek weer draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Victoria Eamon, Slow and Easy. Muziek anno 2026 uiteraard.

0: Jazeker, de muziek van Victoria Eamon, Slow and Easy, de titel van deze plaat. Hedendaagse muziek anno 2026.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Zeker in de Bond-verzameling in 1993 met Rod Stewart, Ruby Tuesday.

0: Mooie uitvoering, Rod Stewart, even terug naar het jaar 1993. Ruby Tuesday, we kennen dat natuurlijk van de Rolling Stones.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. 1971, deze van The Sweet. Het is Funny Funny.

De muziek van Kylie Minogue uit het jaar 1989. Hand on Your Heart, de titel van de plaat. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. We draaien ze nog steeds de lekkere plaatjes voor u. Zo ook de hedendaagse deze van Rondé. Oh my god.

0: En dat was een hedendaagse muziek. Rondé hoorden we hier voorbij komen. Oh my god, was de titel van het plaatje. Een lekker hedendaags nummer. We gaan nu terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1967, David Bowie. I love you till Tuesday.

0: Muziek in 1967. David Bowie, eigenlijk heette die Davy Jones. En dit was de opname 1967. Love You Till Tuesday. En die artiestennaam nam hij omdat er een andere band was waar al een Davy Jones in zat. En dan hebben we het natuurlijk over The Monkees. Ook alweer heel lang geleden.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2009 met Daniel Merriweather. Dit is Change.

0: Uit 2009, deze opname van Daniel Merriweather. Dit was Change.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En voor de verandering een nieuw werkje. Katie Knip hier zo. Get out of my dream.

0: ook alweer zo'n reden waarom het programma Bond heette. Katie Knip en zelf opeens in de Rhythm and Blues Group. Het spreekt een werkje van haar nieuwe album, live album. Dit was Get Out of My Dream.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: Aan het 2013 met Rigby. Earth meets water.

2013 muziek van Rigby, Earth Meets Water. En bracht ons op het punt in het programma dat we afscheid moeten gaan nemen van u. Het zit er weer op een uurtje lang, Bonte Pure Radio toestel. Ik ben Jan Berg en daar blijf ik ook. Reageer op het programma, dat kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com. Dan rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaar liggen. Allereerst gaan we naar 1977. Fleetwood Mac and Dreams. En daarna nog een nieuw werkje van Kenny Lee. The Ring from Her Finger. Dan zitten we in de countryhoek. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer. Tot de volgende Bond maar weer.

ain't no disco. It ain't no country club either.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Hoe vind je een kleine paardigheid? Je weet zelf, het is je niveau in de building. Heet Seruela Barada. Glamok? Doe normaal het dier.
1: Blokpaard.
0: Kom in de club, als je krullende hert. Het zijn niveau. Was je die dans al of niet? Hille, spring een kleine impala. Spring.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en de Ruby. Ja. Dat is een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Wat dacht je van deze Vogue en Dancing the Night Away? Ja.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Deze Avril Lavigne. Eerst nummer 2, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

ons even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dat is gewoon een machtige plaat. Was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind een toekomst? Dat is de aanvraag. Doe die klaar.

is al jaren mijn lef liedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist, want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii? Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Aantrokken halte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb het altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was er eentje uit 84 van Will Dura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, Barry, toch? En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Kago en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fight It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Onda, Your Spell.

0: het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Welcome to the Oldies Project, with hits you've heard from all over the world.
2: Oldies from the past and flip sides long forgotten. This is the Oldies Project.
3: Hoe van het antwoord?

Je hoorde het origineel van One Way Ticket, uitgevoerd door Neil Sedaka, Amerikaanse zanger die vooral bekend werd in de jaren 50 en 60, maar hij was het meest productief in de 70e jaren. Zijn eerste hit had hij in 1960 in de Laaglanden, dat met het nummer O'Carroll. Nou, verder schreef hij tal van liedjes, onder andere voor Gene Pitney, maar ook voor ABBA. En wat misschien velen niet weten is dat Patricia Pai dit nummer ook gecoverd heeft, maar dan onder de naam Ivy Christie en dat in 1971. De Duitse groep Eruption had er in 1979 een nummer 4 notering mee. Producer Frank Farian zat achter Eruption. Dat was ook de man achter Boney M. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Projects. Ook nu gaan onze deuren weer open om jouw kennis te laten maken met de onbekende muziek, obscure B-kantjes uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste onderwerpen zijn natuurlijk onze tragiek van de muziek en onze nederpopplaat. En als ik zeg over nederpop, dan is het ook echt nederpop. Het is een Nederlandstalige plaat uit de 60e jaren. Maar eerst deze gaan we naar luisteren. Earl Preston en Thumping a Ride.

hoorde Lloyd George en Lucy Lee. Het nummer dat is door George zelf geschreven in 1962. En daarna opgenomen in een studio in Hollywood. Nou, had je er daar toevallig heel boel. En daarvoor hoorde John Summer, Don't Fool Yourself. Het nummer is afkomstig uit 1966. En dat is ook vrijwel het enigste wapenfeit wat we hebben kunnen vinden van John Summers en Don't Fool Yourself. We begonnen dit trio met Earl Preston en de TT's. Thumbing a Ride. Hij begon zijn carrière in 1960 en dat onder de naam Gene Day en de Django Beats. Eind van de zomer traden zij in een aantal steden op. En Earl Preston en de TT's, wat oorspronkelijk stond voor de Tempest Tornadoes. In de zomer van 1962 gingen ze op tournee dat langs Engelse en Amerikaanse vliegbasissen samen met The Mercy Beat en Wayne Fontana. Echter eind 1963 viel de groep alweer uit elkaar. Zometeen in The Oldies Project, onze nederpopplaat van Trix en de Paramount. Maar eerst deze van Pete and the Boulevards, You're My Girl.

hoorde Ronnie Danta en In The Rain. Amerikaanse zanger, songwriter, sessiezanger en ook nog producer. Ronnie Danta, niet de naam, maar de persoon zelf is vooral bekend geworden als zanger voor de fictieve cartoonband The Archies. Die hadden in die 60 jaren die hit met Sugar Sugar. Van 1973 tot 1981 was Danta de producer van Barry Manilow. En daarvoor hoorde je Marcy and the Maids, Suddenly We're Strangers. Twee leden van de Youngtones, Joni Mars en Gilbert Rivera, namen samen met Bobby Ziggy Adriana dit nummer op. En dat voor de Big Top Record Label. Het nummer is geschreven door de duo Pomus en Schommer. We begonnen met The Pete and the Boulevards, You're My Girl. Oorspronkelijk begonnen als Jill and the Boulevards. En Jill is dan de zus van Joe Meek. Dat was te horen aan de plaat. De band stuurde tegelijkertijd met de Beatles een demo naar Columbia Records. En de Boulevards werden aangenomen en de Beatles niet. Dat is een grote vergissing geweest. Maar er zijn meerdere platenmaatschappijen die de vergissing van hun leven begaan hebben. Zo meteen ook de tragiek van de muziek met Burt Camford. Maar eerst deze van Sir Cliff Richard. Luister maar eens naar het onbekende nummer 40 Days.

0: onze nederpoplaat Trix en de Paramounts en de Doe Maar Net Als Ik. De band die bestond uit Trix Boele, Ron Fens, Hans Keizer, Rob Gerland en Wim Taling. Trix Boele begon haar carrière als zangeres bij De Maskers. Nou, nadat Bob Bauer zich bij De Maskers aansloot, stapte ze uit de groep en ging haar verder onder haar nieuwe band Trix en de Paramounts. Het was overigens ook de debuutsingle die je hoorde. Daarvoor hoorde je de Charlatans en Codeine, Amerikaanse psychedelische rockgroep die actief was tussen 1964 en 1968. Ze waren afkomstig uit San Francisco. En daarvoor hoorde je Cliff Richard 40 Days. Hij werd geboren als Harry Roger Webb. Nou, sinds dat hij in 1995 tot ridder werd geslagen, heet Cliff Richard ook gewoon met zijn gewone naam Cliff Richard. Nou, verder is er natuurlijk alom bekend wat deze man al gepresteerd heeft.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Bert Kempfert. Hij werd geboren als Bertolt Kempfert en was een Duits componist, arrangeur en big band leider. Voor de opkomst van James Last behoorde Kempfert samen met Max Greger tot de succesvolste Duitse orkestleiders van na de Tweede Wereldoorlog. Gedurende een korte periode trad hij op onder het pseudoniem Bob Parker. Op de muziekschool in Hamburg studeerde hij meerdere muziekinstrumenten, piano, klarinet, saxofoon en accordeon. Hij begon zijn carrière als saxofonist bij het radioorkest van Hans Busch in Danzig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in gevangenschap in Denemarken, waar hij verliefd werd op een jonge Deense. Uit deze relatie werd zijn oudste dochter geboren. Eveneens tijdens die periode formeerde hij zijn eerste big band, Pick Ass. Na de oorlog ging hij met deze band op de snabbeltour langs Amerikaanse officiersclubs in Noord-Duitsland. Aan het eind van de 40e jaren componeerde en arrangeerde hij hoofdzakelijk voor de NDR en Polydor. Voor Freddie Quinn bijvoorbeeld schreef hij in 1959 Die Gitarre unter das Meer, wat een grote hit werd. Ook bewerkte Kempfert het Duitse volksliedje Musiden zum Städtele hinaus, dat onder de titel Wooden Heart Elvis Presley een wereldsucces opleverde. Met Wonderland by Night maakte Kempfert in 1960 zijn grote internationale doorbraak. In 1961 stond deze hit 5 weken nummer 1 in de Verenigde Staten. En dat was de eerste keer dat een Duits nummer 1 hit had in de Verenigde Staten. Een andere compositie van hem, Morgen, bereikte eveneens een hoge klassering in de Amerikaanse top 20. In 1961 is Bert Kempfert verantwoordelijk voor de opnames van zanger Tony Sheridan. Die wordt begeleid door een tot dan onbekende band, The Beatles. Zijn compositie African Beat in 1962 is de herkenningsmelodie geworden van het sprookje De Indische Waterlelies in de Efteling, waar het wordt gespeeld door een kikkerorkest en een ganzenensemble. Bert Kempfert stierf plotseling op 56-jarige leeftijd op Mallorca, en dat ten gevolge van een beroerte. Het nummer Living It Up uit 1963, wat we gaan draaien, was het tune van de Vlaamse jeugdserie Kapitein Zeppels. Jeugdsentiment dat op Bert Kempfert en Living It Up.

ik kiezen The Honeybees en She Don't Deserve You. Vroege soulmuziek. Nummer dat is overigens geproduceerd door het duo Goffing en King, die heel wat soulmuziek voor hun rekening hebben genomen. En daarvoor hoorde je Harold Dorman en Mountain of Love, Amerikaanse zanger die in 1960 het nummer uitbracht wat je hoorde. Bereikte een 7e plaats in de R&B charts en een 21ste plaats in de Billboard Hot 100. Dat was overigens zijn enigste hit. Nummer werd veelvuldig gecoverd door onder andere Bruce Springsteen en ook The Beach Boys. We begonnen dit trio met de tragiek van de muziek. Burt Camford en Living It Up vanuit de serie Kapitein Zeppels met natuurlijk in de hoofdrol Senne Rufaar. Ik heb er nog 4 voor je klaar liggen. Onder andere The Miggle 5, Smokey Robinson en The Miracles, maar ook deze van Mike Batt en Wendy.

Adam Faith hoorde je en It's Alright. Engelse zanger die het als eerste presteerde om 7 singles in de top 5 van de hitparade te zingen. Naast het zingen deed hij ook in acteren en verscheen in verschillende films en tv-series. Daarvoor hoorde je de Michael 5 en I Saw Your Picture. De Britse popgroep die het meest bekend is geworden natuurlijk van het nummer Mockingbird Hill. Daarvoor hoorde je Smokey Robinson en The Miracles Shop Around. Smokey Robinson staat samen met oprichter Benny Gordy bekend als de belangrijkste vertegenwoordiger van het platenlabel Motown. Hij was vicevoorzitter van Motown tussen 1961 en 1988. Robinson heeft zowel solo als lid van The Miracles 70 Amerikaanse hitparadehits gehad. We begonnen dit kwartet met Mike Betts en Wendy. Man die het nummer Bright Eyes heeft geschreven, jawel. En ook de ontdekker was van Katie Mulua. Hij begon eind jaren 60 zijn carrière in de popmuziek. Zo, je steekt er nog wel eens wat van op als je luistert naar het Oldies Project. Waaraan nu een einde is gekomen voor wat betreft deze aflevering. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. We zeggen graag tot de volgende keer. Dag!

De waanzinnige woensdag 23 september 2026 met Gary Moore en Oh Pretty Woman, de aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen. Welkom bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het home het half uur.

0: Mockingbird Hill. En daarmee zijn we toegekomen aan
1: de wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: Presley Gerber, de zoon van topmodel Cindy Crawford en zakenman Rande Gerber, is op 27-jarige leeftijd overleden. Volgens gegevens van de Lijks, Gouwer, overleed hij zondag in een afkikkliniek. Een exacte doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en er wordt nog sexy verricht. Gerber trad net als zijn moeder en jongere zus Kaya in de voetsporen van het modelleren en verscheen in campagnes voor diverse grote modemerken. De familie heeft het overlijden bevestigd en vraagt om privacy in deze moeilijke periode. Christel Pullens is moeder geworden van haar eerste kind. De zangeres en haar partner Obbe Tiddens hebben op 15 september om middernacht een dochter gekregen, getiteld Leraan Tiddens. Christel maakte het nieuws zondag bekend via Instagram en noemde de baby een bijzonder bundeltje geluk. De zangeres werd in 2010 verkozen tot 3FM Serious Talent en bracht dit jaar het Nederlandstalige album Wandel naar mezelf uit.

De formatie afkomstig uit Zweden, Roxette uit 89, hoorden we Listen to Your Heart hier bij jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar werk gaan. De ochtendshow, waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlijst met Ella Langley. Maar eerst gaan we naar 1999 toe, een hit voor de Google Dolls. Hier is Aris.

0: laatste doorgestegen naar de nummer 5 positie. Choosing Texas van Ella Langley hier bij de ochtendshow. Waar we zo terug zijn met Madness en Nightboat to Cairo. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 23 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend beginnen we met zonnige perioden in het zuiden en wisselende wolkenvelden in het noorden. Pas later in de namiddag en avond schuift vanuit het westen een regenzone over onze regio. Het wordt zacht met temperaturen van 19 tot 20 graden in Nederland en maxima tot 23 graden bij onze zuiderburen onder een matige zuidwester. Morgen is het 's ochtends eerst nog nat, maar trekt de regen in de loop van de dag via het oosten weg. Vanaf de kust opklarend weer met steeds meer ruimte voor de zon. De wind draait naar het noordwesten en het wordt 17 tot 19 graden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

jouw radio op deze waanzinnige woensdag 23 september 2026. Met onderweg Liquido, Destiny's Child en om kwart voor R.A.M. onze artiest van de week. Hebben we nu een lekkere foute plaat uit 1976. Ich bin je toe. Hier is Marianne Rosenberg.

Liquido met Narcotic uit 1999 hier bij de Ochtendshow. Waar we zometeen weer een track hebben klaarstaan van R.E.M., ons artiest van de week. Nu is het de

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de invloedrijke Amerikaanse alternatieve rockband die decennia lang bepalend was voor de indie rock en mondiale hitlijsten. R.E.M. Artiest.

0: week.
1: Dat was het vrolijke Shiny Happy People uit 1991. Afkomstig van het album Out of Time valt de track op door de gastvocalen van Kate Pearson van de B52's. Hoewel het nummer wereldwijd een gigantische pophit werd, had zanger Michael Stieper er later zo'n hekel aan dat de band de track bijna nooit meer live wilde spelen. Bij ons bleef de single 7 weken in de top 40 staan en piekte op een mooie 10e plaats.

Het Captain Jack, dan van een kijkje 1996. Je hoorde The Little Boy. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Die we van start gaan met Black Box en Strike It Up. Dit uur nog in het vooruitzicht Chuck Tuck met Down on the Street. Naar deze Lady Rider van The

Strike It Up van Black Box bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 23 september 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg Wham en de wereld van de Glitter and Glamour. En we nu uit 84 German Jackson en Pia Sodora. When the rain begins to

Charlize Theron stelt dat het succes van de film The Odyssey bewijst dat bioscoopzalen nog steeds een groot publiek kunnen trekken. In een interview met The Hollywood Reporter noemde de actrice, die de rol van Calypso vertolkt, de drukte in de zalen een belangrijke herinnering voor de filmindustrie die zich grote zorgen maakt over de toekomst. Theron hoopt dat het succes van de film geen incident is en dat de branche hier weer moed uitput. Tom Jones heeft via Instagram zijn dank uitgesproken voor de vele steunbetuigingen en petities na zijn geforceerde vertrek als jurylid bij The Voice UK. De zanger uit Wales werd door Zenter ITTV weggestuurd en krijgt naar verluid een veel kleinere rol in het 15e seizoen, waar de opnames momenteel van lopen. Jones deelde een fragment uit het huidige seizoen waarin hij zijn hit It's Not Unusual zingt en liet weten dat alle lieve berichten niet onopgemerkt zijn gebleven. Volgens Britse media is ETV nog altijd in gesprek met de zanger over zijn exacte bijdrage aan de komende reeks. The old hometown looks the same.

0: Lekkere vrolijke muziek uit 1996. Sing van Nakatomi. Met zometeen uit de hitlijn Shina Spiro en The Great Expectation. Maar eerst gaan we naar 1989. We kennen hem allemaal als Frankie van Frankie Goes to Hollywood. In de eind jaren 80 ging hij solo en scoorde hij deze hit Love Train. Hier is Holly Johnson.
1: You

0: Doorgestegen naar nummer 4, China Sparrow en The Great Expectation. We zijn zo terug met Kylie Minogue en Hand on Your Head. Maar hier is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is woensdag 23 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend beginnen we met zonnige perioden in het zuiden en wisselende wolkenvelden in het noorden. Pas later in de namiddag en avond schuift vanuit het westen een regenzone over onze regio. Het wordt zacht met temperaturen van 19 tot 20 graden in Nederland en maxima tot 23 graden bij onze zuiderburen onder een matige zuidwester. Morgen is het 's ochtends eerst nog nat, maar trekt de regen in de loop van de dag via het oosten weg. Vanaf de kust opklarend weer met steeds meer ruimte voor de zon. De wind draait naar het noordwesten en het wordt 17 tot 19 graden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.

Minogue uit 89 met Hand on Your Head. En die bracht ons bij het laatste half uur van de show voor deze waanzinnige woensdag. Met onderweg Transworld Derby, de Sweet en de historische popnieuwsfeitjes hebben we nu van eigen bodem de Dolly Dots. Hier is Laila.

Dance Little Sister was een top 40 notering uit 1987 voor Trans Trans Derby. Je hoorde hem hier bij jouw muzikale begeleiding in de vroege ochtenduren bij

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 23 september 1967. Jimi Hendrix kreeg zijn allereerste gouden plaat uitgereikt in Amerika voor zijn baanbrekende debuutalbum Are You Experienced. De plaat vestigde direct zijn definitieve reputatie als revolutionaire gitaarvirtuoos. 1978. A Taste of Honey kwam binnen op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten met hun tijdloze discoklassieker Boogie Oogie Oogie. Het nummer groeide uit tot een van de grootste en meest geliefde danshits van dat jaar. 1989, Milli Vanilli bereikte de eerste plaats in de Amerikaanse hitlijsten met de megahit Girl You Know It's True. Dit nummer katapulteerde het duo naar wereldwijde roem, al kwam later aan licht dat ze de zangpartijen niet zelf hadden

Exercise van Alexander O'Neill. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show voor deze waanzinnige woensdag 23 september. We hebben een nieuwe afspraak op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je vandaag achter in 1979 met Iron Horse met Sweet Louise. Ik wens je nog een hele fijne woensdag en zeg tot morgen, tot donderdag. I know you're

0: lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

inderdaad voor deze af te lossen. Wat rustiger begonnen deze woensdag. Ja, woensdagmiddag inderdaad wel. Hè. De tijd gaat zo snel. We begonnen met een lekkere ho-ho van Mark Anthony natuurlijk. En You Sing To Me. Ga je ook eventjes liedjes zingen? Wel, kom dan maar gerust eventjes af hier in de studio. Je mag ook een liedje meezingen als je wil natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Van harte welkom en in ieder geval in de lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk en bedankt ook aan onze collega's hiervoor. We zitten midden in de week, dus we hakken de week in de twee als het ware. Woensdag, gehaktdag, gaan we er een gewoonte van maken of niet? Wel, het hangt allemaal een beetje van jullie af natuurlijk. Mark Anthony en You Sing To Me en hier is Daniel Gerard. Hij kwam in de tijd uit Frankrijk, spijtig genoeg al van ons heen gegaan. En hier is hij met Butterfly. When did

En laten we nu dat we aan stelletjes aan naar de Gerfs toe gaan. Gaan we er altijd maar minder en minder zin natuurlijk. En van die mooie vlinders. Ja, er zitten er al niet heel veel meer. Maar als je er eentje ziet, wel, dan moet je toch ook eventjes zeggen. Ja. Lekker ernaar kijken als het ware. Ja. Hoe mooi ze fladderen in de lucht als het ware. Boven de bloemetjes nog bloeien natuurlijk. Hè. Hey, hey. Daniel Gerard uit 1971 en dit allemaal met zijn A Butterfly, Fly, Fly, Butterfly. Woensdagmiddag, heel bijzonder goedemiddag. De kindjes zijn weer thuis van school en ja, wij ook natuurlijk. We moeten niet gaan werken, we moeten voor de kindjes zorgen. Kan natuurlijk allemaal gebeuren. Hè, hè.

Inderdaad, af en toe is een outlandish erin. En dat is ook altijd leuk natuurlijk op een woensdagmiddag. Ja, inderdaad wel. En dit allemaal met geen Aisha. Moest je pas afstemmen? Van harte welkom in de lunchbreak op woensdagmiddag natuurlijk. Ja, inderdaad, we zitten alweer in het midden van de week. En ja, wat gaan we eten vandaag? Misschien wel soep, hè? Ja, je weet maar nooit. Het weertje ervoor begint weer aan te komen, als je mij vraagt. Maar dat allemaal gezegd zijnde, eerst nog eens eventjes die lekkere van Enrique Iglesias. En hier is hij met Sublima La Radio.

Ach, inderdaad, het klinkt een klein beetje op zijn Frans. Ja, vandaag wel, mag ook al eens natuurlijk. Hè. Even nog terugdenken aan die prachtige reis in Frankrijk. Muziek van Dave natuurlijk en Dan Cementena, onze onvergetelijke hit vandaag hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smaak vergeten in ieder geval. Ik ben er nog tot 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. Straks ook nog het heetste nieuws van toen. Ja, dat gaat over de tijd dat MTV opstartte. Weet je nog wel, die zender die niet anders dan videoclips uitstuurde. Wel, daar gaat het een klein beetje over in het heetste nieuws van nu. En hier is Beyoncé en dit al met haar Beautiful, Beautiful Liar.

inderdaad. En twee vrouwen met warm bloed in hun lichaam. Ik heb het allemaal over Beyoncé en Shakira. Shakira natuurlijk. Hè. Een beautiful liar. Nee, inderdaad. Alles wat ik hier gezegd heb vandaag is al helemaal waar natuurlijk. Hè. Wat had je anders gedacht? Ik heb nog één plaatje klaarstaan. En zo direct het heetste nieuws van toen. Rond 1:30 hier op jouw fantastische radiostation. Hier is OMI en Cheerleader.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, inderdaad. Het was eventjes een snelle plaspauze. Goedemiddag en van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van Toen. En van nu natuurlijk ook, hè. Ja, inderdaad. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. En we gaan terug naar 1981. Op 1 augustus 1981. 1981 start MTV de eerste videoclip op de muziekzender. Is Video Killed the Radio Star van de Buggles met een daarin cameo van vandaag. Populaire Hollywood-componist Hans Zimmerman. Die belandt eind jaren 70 in Londen en speelt een synthesizer waarbij een jonge bandjes, waaronder de Buggles, worden vereerd, als het ware. Hier zijn de Buggles en Video Killed the Radio Star.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

We hebben inderdaad een foutje gemaakt, maar mijn excuses daarvoor natuurlijk even, ja. Maar vandaag trekken we het weer helemaal recht natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Onze hit-up voor deze week, de enige en only, de Boeza. En dit allemaal met hun Lose Myself at Losing in You. Smakelijk eten, van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er nog tot het einde van 1 uur met de nodige verteerbare muziekjes.

0: En dan wel eventjes met een hup en bewegen. Kan nooit geen kwaad natuurlijk. Hij is goed voor de rug en de onderrug natuurlijk. Ja, Jennifer Lopez. En dit allemaal met haar Let's Get Loud, Let's Get Loud. En of ze een leuke stem heeft, wel, je kan het horen wat dat aan de andere kant van de straat. Als ik mij een beetje het raam openzet en de muziek iets oppumpt, als het ware. Dan zal je zeker succes hebben bij de buren. In ieder geval, smakelijk eten, wat je ook eet, wel geniet ervan, zou ik zeggen.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er vandaag nog in de broodtrommel? Wel, daar zit nog in, eventjes kijken, Kees. Train zit er nog in, David Lee Roth, Van Halen, Casey and the Sunshine Band, Duran Duran, Cher. En dat zou het zo een klein beetje moeten zijn voor vandaag. Hier is Train en Hey Soul Sister.

Ach, inderdaad, wat klassiek hè. Vandaag, ja, inderdaad, wel een klein beetje klassiek natuurlijk. Hè. Maar ook is onze artiest van de week natuurlijk. En dat is natuurlijk niemand meer en minder dan Marco Borsato samen met Andrea Bocelli nu. En dit allemaal met zijn Because We Believe. Niet vergeten, Marco Borsato is ook van een Italiaanse afkomst natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Marco Borsato eventjes en lekker op zijn Italiaans, inderdaad wel. Hier is David Lee Roth en California Girls. Zo direct ook nog de toetjesplaat natuurlijk hier in de lunchbreak deze woensdag. En terwijl gaan wij lekker ons toetje straks ook opeten, samen met jou natuurlijk. Hier is David Lee Roth, California Girls.

0: David Lee Roth met zijn mooie California Girls natuurlijk, hè. Ja, inderdaad wel. Ja. Daar in Amerika, daar waren ze altijd surfen natuurlijk en waar het altijd zomer is.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Hier in de Lunchbeek is het natuurlijk ook altijd zomer, mag je er wel een klein beetje van op aan natuurlijk. En het onze toetjesplaat voor vandaag is Casey and Sunshine by and then Shake Your Body. Wat mij betreft, graag tot morgen donderdag. Bedankt om te luisteren. En stay tuned tot jouw favoriete radiostation hier. Er komen nog heel veel lekkere programma's aan.

0: hij zingt zo lekker, hij speelt gitaar en mondharmonica en schrijft zijn eigen teksten. Vooral in de stijl van de folkrock. En zijn naam is Steve Farmer, dat is 81. Schoolgirl!
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.

weer. Slecht weer vandaag. Waar ook, op deze avond. Och ja, het is altijd wel een lekker plekje te vinden natuurlijk. Dat weet ik wel. Maar goed. Muziek is zo tijdloos, lieve vrienden. CCR, Creedence Clearwater Revival. Who Stop the Rain. Zometeen in de show. De middel of the road show. Voltooid verleden tijd. Een fijne, achter de keuken gordijn. Allereerst. De Bengals komen terug uit 86. Dit is de Manic Monday.

0: Want Vivi, goeiedag dan, zegt Manic Monday, de Bengals.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ze zijn er geboren, ze komen er vandaan, de Nederlandse Achterhoek. En het Westen, dat is helemaal niks voor ons, deze heren. Hier is de allereerste van...
2: Dit is de middel op de road.
0: Normaal!
3: Aziërs wisten hoe mijn arme harte zeerde. Aziërs wisten hoe alleenig ik mijn wil. Aziërs wisten sinds ik rondloop met een melkmuil. Aziërs wisten

0: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem.
3: Het moet nou toch niet gekker worden.
4: Zeg, ouwe, doe het een beetje rustig.

0: Als je zegt het is 10 jaar geleden, dan geloof ik het ook, weet je wel.
1: Nou, kreeg.
0: Nou kan die wel weer hoor. 85 was het voor het gelegenheidsduo. Bailey, Philip, ja natuurlijk van Earth, Wind & Fire en van Genesis. Phil Collins, die toen al met zijn solo carrière bezig was. Machtig mooi nummer. Ja, natuurlijk. Heerlijke nummertjes. We hebben een lekkere nummertjes vandaag, jongens. Oh, wat zijn ze fijn. Easy love. Met daarvoor nogmaal, toen nog een amateurband in 1975. Die bij Peter Koelewijn aanklopte van mogen we een plaatje maken. En Peter die zei vervolgens, dacht, nee jongens, zing dan maar gewoon Nederlands in plaats van dialect. Maar dat trapte de heren niks. Dan zijn ze niet ingetrapt. Nee.

0: gigantisch grote platenkoffer van Michiel. Dankjewel, Michiel.
1: Ah ja, dank
0: je. Ja, nee, goed. Ook Folk Dancing the Night Away, begin jaren 80, weet ik, hè? Leuk, joh. Leuk, man. Daarvoor de Moody Blues. Juist, je hebt ze herkend met een van hun gouden oudjes. Eindelijk onder contract, dank je zeer.

0: Dat is meer de band van de cryptische teksten, vind ik bluff. Hè? Maar ja, ze doen het altijd lekker, hè? Vooral aan de Zeeuwse kust natuurlijk.
1: Natuurlijk, joh.
0: En zo af en toe een uitstapje naar Spanje. Heerlijk, in de Middellandse Zee. De Mediterrane, jawel. Samen met de Candy Crows. Hoor die ze met Holiday Spain, vrienden. Och, een holiday, die mag wel. Hoe lang? Nou ja, goed. Ik vind 3 weken eigenlijk een beetje te kort. Vind je? Nou, tegenovergesteld, we hebben nog een keer herfstvakantie, we hebben kerstvakantie, we hebben voorjaarsvakantie, meivakantie. En wat hebben we toch slecht ook in het onderwijs? Hebben we het vies zonder slecht? Maar ja, en dan even terzijde. Zo meteen. Een oudje, een eendagsvlieg. Nieuws, kijk nog. Oeh, I say. Zit eraan te komen van begin jaren 80. Maar allereerst uit 1977, Santa Esmeralda en Leroy Gomez.

tijdje. Hughes was een disco- en funkband uit Tilburg. Drummer Gerben Oppermans en toetsenist Henry van Helvoort. Die kenden elkaar in de top 40 circuit. Ze richten samen nieuws op en spelen regelmatig in Brabant in wisselende bezettingen. Met soms 5 muzikanten aangevuld met 3 zangeressen. Als disco populair wordt, stapt nieuws over op het genre en met succes. De groep breekt door na een optreden in 1980 in het voorprogramma van The Dolly Dots in de Tilburgse discotheek Talk of the Town. De single Oh I Say wordt in 1982 een beschrijving.

Willem, de man van Tony en John Teunissen. Onze grote vraag. De vraag die ons bezighoudt. Wie was dan wel de drummer? En bij je. Pussycat was een wereldhit in 1975.

George en Rue als Wham. John Guns, Go For It. Nou, in de eerste uitgave werd het helemaal niet, hè? Tweede keer uitgebracht, toen natuurlijk wel. Ja. En de geschiedenis kennen we zo lang zeker van deze heren. Voel. Maar voor zover ik weet, is de show voor wat dit betreft eventjes uit. Ja, inderdaad. Olifant met die lange snuit. Ik duik nog even lekker de koelkast in, want ik heb weinig gegeten vandaag. En ik wens jou nog een hele fijne voortzetting. Dit is Roos Royce, tot slot.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Muziekfabriek.
2: Nou, vrienden en vriendinnen, ga maar weer eens lekker voor zitten. Want in dit uurtje de Muziekfabriek is er weer voor elk wat wils. Dus schuif lekker bij ons aan en laat je verrassen.
3: Ron van der Steen.
2: En dat schiet me even te binnen. Je kan natuurlijk niet altijd zitten, want er zijn ook heel wat mensen aan het werk. Ik zou zeggen, werk ze, neem het er wel even van. Zet hem daarom wat harder en geniet van een uurtje de Muziekfabriek. Hier is ons eerste rijtje van drie. We gaan van start met Amy Winehouse. Hier is Back to Black.
4: De Muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.

Het is een rockster uit Amerika. Ze heet Mary Dead Brooks. Je hoorde Bitch uit 1997. Daarvoor zat Dolly Parton, Here You Come Again uit de jaren 70. En we begonnen ons rijtje van drie met Amy Winehouse, Back to Black from the UK. Dat moet ik even bij zeggen. Het volgende liedje is zo herkenbaar voor ons allemaal. Het bestaat uit vallen en opstaan. Hier is

0: vrolijk van. Tenminste, ik wel. Ik hoop jij ook. Wat een heerlijk nummer, deze van de Crystal Fighters en Plush. En het staat voor strand. Daarvoor zat Matt Bianco Half a Minute uit de jaren 80. En we begonnen met die Nederlandstalige van Paultje Poets. Vallen en opstaan. Nou, volgens mij herkent zich iedereen daarin. Het is weer tijd voor ons eerste item. Dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1980.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, de liedjes zijn weliswaar ontzettend oud, maar nog zo herkenbaar en echt voor iedereen. Die grote hit, die is van ABBA, die heet Super Trooper. De hoogste positie is nummer 1, aantal weken 5. Die kleine hit is van Kate Bush, die heet Army Dreamers. Ze stond toen op nummer 36 en dat deed ze 3 weken lang. We gaan terug naar de lijst van 13 december, week 50. Oftewel het jaar 1980.
1: Grote

We gaan straks dit rijtje van drie voor je afmaken, maar we gaan eerst even de jukebox induiken. From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie. Nou, ik ben heel ver de jukebox ingedoken. Aandacht voor het liedje Run Around Sue. Een Amerikaanse nummer 1 hit voor zanger Dion. Het liedje dateert uit 1961. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Het nummer staat gerangschikt op 342 van de Rolling Stones magazines lijst. En dat heeft te maken met de 500 greatest songs of all time. Het nummer werd met ondersteuning van de vocale groep The Del Sentence opgenomen. In Engeland bereikte het liedje een 11e plaats in de UK charts. Luister uit onze jukebox naar Dion met Run Around Sue. Jukebox Classic.

Misschien zou je kunnen spreken van een goede oude tijd. Uit een tijd dat het dragen van een petticoat de normaalste zaak van de wereld was. Dion was dat uit 1961. En Run Around Sue. Misschien wil je ook een Jukebox Classic aanvragen. Nou, doe dat via www.ronvandersteen.nl. Je bijdrage is van harte welkom hoor. We gaan nog even door met ons rijtje van drie. We zetten die voort met Rolls Royce. Hier is The Best Love.

0: going to Ibiza. Je hebt ze vast meegeteld. Dat waren weer drie liedjes achter elkaar. We begonnen met die van Ina, Uno Momento van dat album Had. Gevolgd door Rose Royce, The Best Love. En als laatste The Venga Boys. En als je met vakantie gaat naar Ibiza, nou heel veel plezier. Want dat is een heerlijk eiland. We're going to Ibiza. Ron van der Steen. Haar naam is Shade Adu en is geboren in Nigeria op 16 januari 1959.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is dochter van een Nigeriaanse vader en een Engelse moeder. Als haar ouders op haar vierde scheiden verhuizen.
1: Oude lullenplaat.
0: En dat doet ze met haar moeder en oudere broer Benji naar Colchester in Engeland. Ze luistert zelf naar veel soulmuziek. Als ze naar een concert gaat van de Jackson 5, raakt ze geboerd door het uiteenlopende publiek. Shade is in eerste instantie geïnteresseerd in mode. Vandaar dat ze in 1977 een driejarige studie aan de Londense kunstacademie Central St. Martin's College of Art and Design begint. Tussen de bedrijven door zingt ze in een Latin soulband genaamd Arriva. Als Arriva in 1980 te zielen gaat, wordt er een nieuwe band opgericht en die heet Pride. Shade, die inmiddels haar eigen boutique heeft geopend en actief is als model, vormt het achtergrondkoortje samen met Barbara Dixon. De band trekt de aandacht van Spandau Ballet manager Steve Dagger en staat in 1982 op het punt om een contract te krijgen, wat achteraf niet doorgaat. Ondertussen heeft Shade de kunst van het songschrijven ontdekt en richt ze een eigen band op die haar naam draagt. In december 1982 debuteert ze in de hoofdstedelijke jazzclub Ronnie Scott en krijgt al heel veel aandacht van de pers. In februari 2010 bracht ze onlangs het album Soldier of Love uit. In de muziekfabriek luister je naar het nummer Your Love is King van Shade.
1: Oude lullenplaat.

0: wegkwijlen. Nou ja, verzin het maar. Met de muziek van Sade, ze stond even centraal als de oude lullenplaat. En ook jij mag er eentje aanvragen.
1: La fábrica de música, música, música. Tu motor y motivo, escúchala, escúchala.
0: Ga daarvoor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Deze van Kabars, dan weer gevolgd door Nene Sherry en Buffalo Sense. Bedankt voor het luisteren, nog een fijne dag verder. Gegroet en...

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Boys Town Gang. Ain't no mountain high enough. Dat was nog enough. De suite. Remember me. Ja, suite. Ja, het staat erachter. Hartelijk welkom. Dit is Afternoon Delight. Als het goed is, klopt.

Nederlandstalig. Riek de Jong, Frizzle, Sizzle, alles heeft een ritme. Ook nog Nederlandstalig, twee keer. The Simple Minds in Waterfront, gaaf nummer trouwens, uit de Eddies, komt ook nog voorbij. En eerst Steve Miller. En de Steve Miller.

0: Free Music Radio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: Zitten.
1: Tweemaal Nederlandstalig Gordon, omdat ik zo van je hou. En Nick en Simon, toen ze nog samen waren, pak maar mijn hand. Nou, die hebben ze inmiddels losgelaten en elkaar de knauw ingegeven, denk ik. Ja, Lady Gaga is met Bradley Cooper samen. Swallow uit 2026, een nieuwe single. Tell me

Later dus geplaatst voor deze keer Prince. En Controversy, grote hit was dat in het jaar 1981, kun je nagaan. Ik en Simon, pak mijn hand, of pak maar mijn hand, hoorde je daar weer voor. En oh jee, daar is hij. Uit 1995, Gordon. En omdat ik

0: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
1: Zo is dat, een flashback van Jesse Hydro en Speechless. Ik ben inderdaad Speechless. Ik ga afscheid van jullie hebben. Dit was Afternoon Delight. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. En ga in gezondheid.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom. Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
2: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
1: Lekker voor onderweg.
3: Alles min, maar hier ergens rechts. Of links. Verderop links en hier rechts.
0: Car Classics.
4: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: en Lonely Boy.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En dit kun je terugvinden op het album What's Wrong With This Picture uit 1976. Mooi nummer van Andrew Gold. Er werd altijd wel gefluisterd dat het min of meer autobiografisch was. Maar dat heeft Andrew Gold zelf altijd ontkend. Maar ja, er zijn wel wat parallellen te trekken met zijn eigen leven, hoor. Dus het zou wel degelijk autobiografisch geweest kunnen zijn. Ook hij had een jongere zus die meer aandacht kreeg dan hij zelf. Dus wat dat betreft, in ieder geval een fantastisch nummer. Hoe de rest van het album is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik moet wel zeggen dat ik in de laatste week een verzamelaar van hem in de cd-speler heb gehad. Waar ook Lonely Boy op staat. Waar ook nog een aantal andere grote hits van hem hier in Nederland. En het grappige is dat er ook een heleboel singles op staan die helemaal geen hit zijn geweest. Maar dan hoor je eigenlijk ook dat die Andrew Gold best wel een veelzijdig artiest was. Kijk, de platen die je hier op de radio hoort in Nederland, dat zijn vaak een beetje die FM-vriendelijke platen. Die liggen lekker in het gehoor. Best wel gepolijst, maar hij heeft ook behoorlijk wat nummers gemaakt waarvan je kunt zeggen, hey, die nummers die zijn behoorlijk rockachtig. Een beetje, ja, het schuurt een beetje af en toe. Dus je moet maar eens een keertje checken, de hits van Andrew Gold. En dan zal je toch wel verbaasd staan over wat die man allemaal gemaakt heeft in zijn leven. Het album Alphabet. Ik wil ook nog gaan draaien van Turnstiles van Billy Joel. Ik moet zeggen dat ik daar wel heel veel van gedraaid heb eigenlijk. Veel meer dan de recensies toelaten. Maar er staan een paar nummers op die ik nog niet wil onthouden. En een van die nummers is het volkslied van New York. Billy Joel die schreef dit nummer toen hij een tijdje in Los Angeles had gewoond. Hij was het leven in California beu. Hij kwam terug in New York. En toen schreef hij dit fantastische nummer. New York State of Mind. Wat je misschien ook wel kent in de uitvoering van Barbara Streisand. Maar dit is het origineel.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee in Car Classics.

heb het altijd al een fantastisch nummer gevonden van de Water Boys. Hun debuutsingle A Girl Called Johnny. Een ode aan Patti Smith. Dat heb ik dan nooit geweten, maar in het nummer Redondo Beach zingt Patti Smith namelijk ook over een meisje genaamd Johnny. En dit is dus een ode aan Patti. Nou, een mooiere ode kun je je bijna niet voorstellen, toch? Je bent bij Car Classics, het album Alphabet. En ook Edwin Starr staat erin met het album War. En niet alleen het nummer War, maar War and Peace. Want zo heet het album. En daar staat inderdaad dat hele beroemde nummer War op. Maar er staan meer mooie nummers op, hoor, op die plaats. Als bijvoorbeeld deze. Dit is Adios Señorita.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Volgens mij is dat ook nog een single geweest, dit. The Eyes of a Child, Part 1. Afkomstig van To Our Children's Children's Children van de Moody Blues uit 1969. Bijzonder popjaar en ook trouwens al een heel mooi album, hoor. Een plaat die door de lezers van de site musicmeter.nl de hemel wordt ingeschreven. Ze krijgen ruim 4 sterren. En ik denk dat het sowieso wel een van de hoogtepunten is uit het oeuvre van deze band. Dus zeer zeker de moeite waard. Goed, we gaan terug naar nu.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Welke platen zijn deze week nieuw binnengekomen in die lijst? Het zijn er in totaal 5 nieuwe binnenkomers. Je krijgt van mij in ieder geval een overzicht daarvan, plus de top 3 van de Album Top 100. Helemaal onderaan nieuw, Scarface meets Frankie Pollitzer. Met Scarface meets Frankie Pollitzer. Ik heb er een paar tonen van gehoord en ik ben gelijk afgehaakt, maar dat zegt helemaal niks. Paris Paloma met The Fatal Flow komt nieuw binnen op nummer 90. En op 76 President met Blood of Your Empire. Namiz met een heleboel zets op het eind. Locked In komt binnen op 68. En dan de top 3. Gezakt van 2 naar nummer 3 in de derde week. Roxy Dekker met Superstar. Dat klopt volgens mij niet. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Dat staat hier verkeerd genoteerd. Dat is jammer, want nou kom ik toch wel een beetje in de verlegenheid. Pak even het gedrukte exemplaar erbij. Vind je het goed? Ga ondertussen even wat voor jezelf doen. Ga even braaien of zo. Dan ga ik je zelf vertellen wat nou echt in die top 3 staat van de Album Top 100. Ik had het zo goed voorbereid, maar... Superstar Roxy Dekker. Ja, wel degelijk hoor. Op nummer 3 gezakt van 2. Ik kan het blijkbaar goed. Want ik dacht namelijk dat het niet goed genoteerd stond in mijn productievel. Maar dat is blijkbaar wel zo. Want wat zie ik namelijk? Dat Roxy Dekker met 2 platen in de top 3 staat. Mama, I Made It gaat deze week omhoog van 23 naar nummer 2 in de 79e week. En nieuw op 1, Adela met Prima. En dat is trouwens een hele leuke plaat. Ik kan niet anders zeggen. Toch ga ik daar niks van laten horen. Ik wil graag wat laten horen van de nummer 90. Daar vinden we namelijk een plaat van Paris Paloma. En dat vond ik wel een verrassend album wat daar allemaal op staat. The Fatal Flow heet die plaat. En dat nummer wat ik je wil laten horen... Ja, welke plaat is dat eigenlijk? Wat heb ik ook alweer uitgekozen? Dat nummer heet Miyazaki. The Fatal Flow heet het album van Paris Paloma op 79.
1: Dit is de Album Top 100.

Ik heb het altijd een lekker nummer gevonden. En dat is de titel voor het nummer. Dustin Bones. Dat kun je terug vinden op Use Your Illusion 1. Bijzonder nummer van Guns N' Roses. Ze spelen het nooit meer live eigenlijk. Want het is namelijk een nummer dat geschreven is door een van de bandleden die de groep heeft verlaten. Izzy Stradlin. En je hoort hem trouwens hier ook als leadzanger. Axl Rose doet wel wat achtergrondzang. Maar hij is degene die hier op de voorgrond treedt. Vrij vlak na het verschijnen van Use Your Illusion verliet hij de band. En sinds die tijd heeft Guns N' Roses dit nooit meer live gespeeld. Tug of War van Paul McCartney staat ook in het album Alphabet. Ik heb de hits ervan gedraaid en vorige week draaide ik Tug of War zelf. En er is één nummer wat ik toch wel moet draaien eigenlijk van die plaat nog. Dat is namelijk een eerbetoon aan zijn maatje John Lennon. Zoals je weet werd hij in december 1980 vermoord. En dat heeft natuurlijk ook in het leven van Paul McCartney er behoorlijk ingehakt. En hij schreef het nummer toen. Hij heeft het opgenomen voor Tug of War. Met een prachtig arrangement van George Martin, de beroemde Beatle producer. En Paul McCartney speelt dit nummer nog altijd wel live. Ook al zegt hij er wel altijd bij dat hij het nog altijd moeilijk vindt om dit nummer te spelen. Omdat de emoties soms de boventoon voeren. En dat kan ik me ook voorstellen. En in ieder geval is het wel een plaat, een nummer van Tug of War dat ik gewoon moet draaien. Ik kan dit onmogelijk overslaan. Here Today, dit is Paul McCartney. Car Classics.

Rabbeldam. Het leven was lijden, staat op vroeger of later. En het grappige is, als ik die plaat nu beluister, dan realiseer ik me dat heel veel teksten eigenlijk wel een beetje achterhaald zijn. Omdat heel veel mensen tegenwoordig het geloof de rug hebben toegekeerd. En ja, dan hoor je dit. Maar ja, dit gaat eigenlijk over een tijd dat de kerk, nou ja, toch wel het leven van veel Nederlanders beheerste. Hè? En het was niet altijd even makkelijk op zondag. En natuurlijk, je hebt nog altijd de Bijbelbel.

Ik moet wel zeggen dat de manier zoals Robert Long die teksten op papier neerpende en nou ja, gewoon die teksten, die vind ik gewoon nog altijd briljant. En ze lopen ook zo ontzettend goed en dat soort dingen. Goed album van Robert Long. Hij heeft ook wekenlang op nummer 1 gestaan van de LP Top 50. Goed, je weet het. Het gaat in Car Classics alle kanten op qua muzikale stijlen. Daarnet hebben we dan een stukje kleinkunst op de radio laten horen. En nu is het weer tijd voor Soul. Soul to Soul wel te verstaan. Dit staat op het derde album van de band, de groep uit Engeland. Die heet Volume 3, hè? Volgens mij gewoon. Ja, niet helemaal. Volume 3, dubbele punt, Just Right.

0: Dit is het Car Classics Album Alfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
1: Ice Icon.

Soms gebeurt het wel eens dat het ijsicoon en het album alfabet samenvallen. En dat er bijvoorbeeld gekozen wordt voor een plaat. Die toevallig ook in dit geval bij de U staat van het album alfabet. Want daar zijn we ongeveer gebleven. En bij die U vinden we Unknown Pleasures van Joy Division. Ja, geen vrolijke plaat. Maar laten we eerlijk wezen. Ian Curtis was nou eenmaal iemand die niet bepaald vrolijk door het leven ging. En dat wordt ook wel duidelijk. Maar het is wel heel fraai. En het is een van de mooiere nummers, vind ik persoonlijk, van dit album. En als je Ice Radio aanzet, dan zul je nog wel meer nummers gaan horen van deze plaat. De hele week door de week van 10 tot 12 uur. Dan weet je dat. In de ochtend is dat zo. En anders kun je altijd nog de plaat gewoon zelf een keertje gaan checken op Spotify bijvoorbeeld. Of op Tidal of op, weet ik veel, Apple Music. Noem al die streamingdiensten maar op. Unknown Pleasures, New Down Fates, Joy Division. Soul. Door Genoe is trouwens van de Temptations, maar die Undisputed Truth hebben nog een keertje opnieuw opgenomen voor een album uit 1971. It is Smiling Faces Sometimes.

De laatste plaat van Bob Marley en de Raiders, die werd uitgebracht toen ik nog leefde. Ja, vrij vlak na het uitbrengen van deze plaat is hij overleden. Maar hij heeft hem wel meegemaakt dat het een succesvolle plaat was. Uprising, daar staat een Could You Be Loved op. Dat werd echt overal in de wereld een grote hit. En dit is een heel fijn nummer van het album Real Situation. Disco op de radio. We Are Family heet het album van Sister Sledge. Plaat die niet zo heel veel sterren kreeg. Maar ja, er staan zulke leuke singles op, vind ik. Wel allemaal een hele lange uitvoering. Geldt ook voor het titelnummer. Die draai ik in ieder geval tot aan het einde van het eerste uur. Tot zo.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links, verderop links, nee rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

0: De psychedelische tekst van het nummer werd geschreven door dichter Pete Brown, die zelf ook in een witte kamer woonde.
1: Car Classics.
0: Vandaar ook de titel van het nummer White Room. Cream draaide ik hier aan het begin van 2 uur van Car Classics.

0: van gebruik gemaakt, hè, van Piet Brown's gedicht. Dat mag duidelijk wezen. Er werd ook beroemd vanwege het pedaal gebruikt van gitarist Eric Clapton. Een supergroep. En dat vervolgens ook niet altijd door één deur konden, de leden van Cream. Maar de muziek blijft gewoon voor eeuwig voortleven. Fantastisch. Car Classics albumalfabet. En bij de letter B vinden we ook een album van Judy Tsouk. Eigenlijk niet eens, nou, ik weet niet eens of het wel een goed album is. Want ik ken er eigenlijk heel weinig van. Welcome to the Cruise heet die plaat uit 1979. Ik kreeg vroeger wel veel aandacht hoor op de landelijke radio. Dus daardoor ken ik ook die titel van de plaat. Maar die single die daarvan afkomt, die blijft legendarisch. Vind ik nog altijd een van de allermooiste platen aller tijden van Judy Tsouk. En ik ben niet de enige die daar zo over denkt. Want in Engeland denken er meerdere mensen zo over. Er is ooit een keer een lijst uitgezonden door BBC Radio 2. Met de 500 beste nummers ooit. En dan met name de beste Britse nummers ooit. Van de afgelopen 50 jaar. En dit nummer stond toen op nummer 39. En dat begrijp ik helemaal. Het is nooit zo'n hele grote hit geweest. Maar wel een plaat die je nog regelmatig op de radio hoort. En zo hoort het ook. Judy Tsouk en Stay With Me Till Dawn van Welcome to the Cruise.
1: Car Classics.

zat op het album Us van Peter Gabriel. En daarop ook de hits 10 en Digging in the Dirt. En Kiss That Frog, dat is een nummer dat is ontstaan nadat Peter Gabriel een interessant boek las van psycholoog Bruce Bettelheim. Sowieso is Peter Gabriel een belezen man. Iemand die sowieso ook wel op zoek is naar de zin van het leven. Hè? Op zoek is naar waarom mensen iets beweegt. En dit boek heet dus The Uses of Enchantment. En dat schijnt erover te gaan dat, laat ik het zo zeggen. Sprookjes worden geanalyseerd in het boek. En het gaat dan in dit geval dan om de kikkerkoning. En die worden dan geanalyseerd vanuit een psychoanalytisch en seksueel perspectief. Lees ik hier op internet. Nou, het klinkt allemaal heel interessant. Het is in ieder geval een vrolijk leuk nummer van Peter Gabriel. Kiss That Frog. Dissident staat op Versus, oftewel op VS, tweede plaat van Pearl Jam. Er is ook nog een live boxset van verschenen trouwens van dit album. Maar dit is gewoon een studioversie zoals die uitkwam. En best wel een actueel nummer, hè? Over iemand die onderdak biedt aan een vluchteling in het geheim. Maar uiteindelijk wel die vluchteling aangeeft. En de hoofdpersoon krijgt daar spijt van. Mooi thema. En heel actueel helaas. Pearl Jam.

0: Classics. Lekker voor onderweg. Of gewoon voor thuis. Of op je werk.
1: Volgens mij, maar hier ergens rechts. Of links.
2: Rustig.

Een van de meest gewaardeerde tracks van Trevor Freddy Card van The Alan Parsons Project door de lezers van Music Meter. Time, ook nog een single geweest. Het eerste nummer dat Eric Woolfson zelf ooit inzong voor dit gezelschap. En dat we denken dat Eric Woolfson ook de meeste nummers schreef, samen met Alan Parsons. Tenminste, beide namen worden wel altijd vernoemd als componisten, maar eigenlijk heb ik het idee dat vooral Eric Woolfson verantwoordelijk was voor de nummers. En dat Alan Parsons wel af en toe wat meeschreef. Maar de instrumentale tracks waren van Alan Parsons, geloof ik. En de nummers die werden ingezongen, die werden geschreven door Eric Woolfson. Ik krijg er een bok van in mijn keel. En ik zat me dat even af te vragen van, joh, Eric Woolfson leeft helaas niet meer. Hij is in 2011, geloof ik, overleden. En het zou zomaar kunnen zijn dat dit nummer te horen was op de uitvaart van Eric Woolfson. Dat zou wel heel toepasselijk geweest zijn. In ieder geval een mooi nummer. Ook nog een single geweest, zoals ik al eerder zei. Nooit een hit geweest, maar toch inmiddels uitgegroeid tot een van de bekendste nummers van The Alan Parsons Project. En dat was ook tevens het laatste nummer dat ik liet horen van The Trevor Freddy Card. De rest van de plaat moet je zelf even checken. Het is zeker wel een goed album, hoor, van dit gezelschap. Ik vind het wel een goed album, een goede cd. De eerste die ik zelf kocht van deze groep. Oh nee, de tweede. Naar Tails. Velvet Underground en Nico met Lou Reed. Zat op het album dat ook Velvet Underground en Nico heet. Die bananenplaat, weet je wel.

0: grappig. Ik was het nummer helemaal vergeten van Donna Summer. The Wanderer werd in 1980 nog best wel regelmatig gedraaid op de radio. Maar daarna nooit meer eigenlijk. En dat kwam ook omdat Donna Summer, want over haar heb ik het. Brak met haar verleden. Ze was net van platenmaatschappij gewisseld. En ze wilde eigenlijk dat imago van de Queen of Disco achter zich laten. New Wave was op dat moment mode. Hè? En zij had zoiets van, nou, ik wil eigenlijk ook wel meer platen maken die in die categorie vallen. En dat heeft ze gedaan samen met haar vaste producer Georgia Moroder. En ik vind dit echt een hartstikke leuk nummer, The Wanderer. De rest van het album ken ik niet, maar het zou zo wel kunnen zijn dat ik er nog eens even naar ga luisteren. En dat we misschien nog wel wat meer laten horen van die plaat. Want dit is wel een hele verrassende plaat van Donna Summer. Hoor.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En vandaag zien we 6 nieuwe binnenkomers in de lijst. Die ga ik even met je doornemen. Te beginnen op nummer 29. Daar heb ik in het vorige uur al wat van gedraaid. Paris Paloma met The Fatal Flaw. Evanescence met Sanctuary staat op 25. President, Blood of Your Empire vinden we op 20 van de lijst. En Scarface meets Frankie Pulitzer met Scarface meets Frankie Pulitzer staat in de Vinyl 33 behoorlijk hoog op nummer 11. In de album top 100 stond hij op nummer 100 en in de Vinyl 33 dus op 11. En de op 1 hoogste die we binnenkomen vinden we op nummer 7. Dat is een plaat die nu inmiddels 20 jaar oud is. Birthday of B-Day van Beyoncé. De top 3 bestaat uit Sade. The Best of Sade staat nu 47 weken genoteerd en gaat omhoog van 12 naar nummer 3. Nieuw op 2 Adela met Prima. Dat is best een leuke plaats, wat ik al eerder zei. En vorige week nog niet in de lijst en deze week terug in de Vinyl 33. Roxy Dekker op 1 met Mama, I Made It. Ik vind het wel leuk om vandaag wat te gaan draaien van de jubileumversie van dat album van Beyoncé. Want er is namelijk een sociale jubileumeditie uitgekomen van B-Day. 20 jaar geleden uitgekomen en voor het eerst in de Vinyl 33 te vinden op nummer 7. En dat zou ik daarvan eens draaien. Ik pak gewoon de single. Ja, hartstikke leuk.
2: Nieuw.

Dit is het Car Classics Album Alfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.

Ja, het was al heel anders dan War eigenlijk, hè? Want War was nog wel een redelijk traditioneel rockalbum van U2, maar die Unforgettable Fire klonk al anders, wat experimenteler. En dat had ook allemaal te maken met het feit dat deze plaat werd geproduceerd door Daniel Noir samen met Brian Eno. En Brian Eno is sowieso al een figuur die houdt van experimenten, dat is duidelijk. U2, Wire draaiden we van The Unforgettable Fire. Ja, barokpop, dat is ook wel een bijzondere term, maar dat hoorden we voor het eerst in de jaren 60. Left Bank heet de band uit Amerika die in 1966 een album uitbracht, getiteld Walk Away Renee, Pretty Ballerina. En ja, Walk Away Renee en ook Pretty Ballerina gaan allebei over Renee Fladen Cam. Dat is dat was de vriendin destijds van de bassist van Left Bank, Tom Finn. En de zanger, Michael Brown, die het ook schreef, die was verliefd op de vriendin van de bassist Tom Finn. Ja. En ja, het was een onbereikbare liefde. En Pretty Ballerina maakt dat ook wel duidelijk. Moet ik hem wel even bijpakken natuurlijk. Dat is dit nummer. Dat gaat dus over die Renee. Wonderschoon. Ik ben nog steeds wel verliefd op dit nummer eigenlijk.

0: Tupelo Honey.
1: Van Morrison schreef dit nummer trouwens voor zijn toenmalige vrouw Janet Planet. Prachtige ode natuurlijk. Ik bedoel, ja, dan zou je toch wel verwachten als je zo'n nummer krijgt voorgeschoten dat je ook nooit meer gaat scheiden van zijn man. Maar helaas, dit huwelijk liep wel op de klippen. Maar Tupelo Honey zal altijd blijven bestaan. Prachtig album en een prachtig nummer. Car Classics. We gaan weer naar de live concertzaal. Daarvoor gaan we terug naar 2006. Want toen bestond de dijk namelijk 25 jaar. En dat werd gevierd met een prachtig Ahoy concert. Het Ahoy concert van 2006. We beginnen pas, heet dit live album van de dijk. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel vind dat een heleboel nummers in de studioversie beter zijn. Maar dat geldt niet voor Wat een Vrouw. Dat is het nummer wat ik je graag wil voorschoten. Dit is de dijk. Car Classics. Life is-

0: thuis is, dat weten jullie zelf ook wel een beetje.
1: We beginnen pas.
0: Jongens, je moet er dan maar eens gauw achterkomen.
1: Wacht even hoor. Laat Huub even uitspreken. Ja, nu is hij wel afgelopen. Mooie uitvoering van Wat een Vrouw. We beginnen pas, heet deze live registratie van de dijk.

0: is mooi toch? Het was Steve Bronski en Jimmy Somerville uit 1983. Ze zijn begonnen in 83, weet je. Dit was een van de betere platen die ze gemaakt hebben. Tell me why. 1983. 43 jaar achterom kijken om de Music Room mee te beginnen. De Music Room. Waarin we u van harte welkom heten alweer. We brengen u in dit programma terug naar 2026. Van 2 uur lang gaan we de gids bekijken die ronddwalen in de lage landen, als het ware. In de gidsparades Nederlandse top 40, de ultra top 50 in België. Kijken wie er binnengekomen is en wie er ondertussen misschien wel buiten gevlogen is. Zou ook kunnen. Hè? Van harte welkom in de Music Room, trouwens.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Ach, dat hopen we tenminste. Maar we zijn er gerust in. We zijn er zeker van. Trouwens, dit is Martin Garrix.

0: Het zijn twee hele grote sterren tezamen, hoor. Deze Martin Garrix uit Nederland en Ed Sheeran uit Engeland natuurlijk. Er is nogal wat te doen rond Ed Sheeran de laatste tijd. Maar daarin gaan we nu niet gaan spitten in dit programma. De Music Room, dit zijn de Gitparades nummers die u te horen krijgt in de komende twee uren.
1: Dit is uw favoriete radiostation.
2: Welcome to our house.
0: Deze meneer die doet het bijzonder goed, hoor. Staat in Nederland nog steeds op 3 genoteerd. In België staat hij iets lager op nummer 8. Maar in beide landen dus een top 10 notering voor Teddy Swims. En zijn Mr. Know-it-all nog altijd.

0: hij is Amerikaans, deze Teddy Swims. Hij kijkt er niet op om een tattoetje meer te plaatsen. Zo te zien alweer. Hij wordt trouwens deze week 34. Moesten we hem een kaartje willen sturen? Hij moet een heel lange afstand afleggen, dat moet hij dan wel weten. Doe het een paar dagen op voorhand misschien.
1: Nederlandstalig in de Music Room. Turn your speakers up.
0: Nederlandstalig op de radio. Dit is Meteor. En dat nog steeds met zijn nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Zouden we deze knappe man een laadbloeier mogen noemen? Misschien wel. Hij had een zus die heel goed kon zingen. Hij dacht misschien wel, ik laat het ook even proberen. Meteor met zijn nooduitgang. Nou, dat vinden wij prachtig.
1: The music room.
2: Let's go.
1: Let's go.

0: Maar wij hopen hier dat het onderwerp van de muziek helemaal aan bod komt. Bass Persuades, zo geeft het trouwens, de bas overweegt. Dat zou wel eens kunnen. Miley Cyrus trouwens met haar nieuwe Spik Splinter nieuwe op jouw radio hier. De laatste nieuwe van Miley Cyrus. Bass Persuades.
1: En now.
2: Frank Verhoeven. Amazing.
0: Deze meneer die doet het al weken uitstekend in de Gimperaders. Cameron Wiskamp.

0: Belgische luisteraar snoepen van dit nummer hoor. Daarom staat hij nog steeds op 3 genoteerd. En dat in zijn 20ste week notering maar liefst. Cameron Witkamp en The Kingdom of Fear.
1: Nederlandstalig in de Music Room.
0: Tuurlijk. Nederlandstalig in de Music Room. Helemaal nieuw trouwens. Dit is Line de Dauw en Een Schaduw van Jezelf.

0: geef mij
1: reden. Het is een dame waarvan we te horen krijgen in de komende weken. Lina de Doe, schaduw van jezelf. We hebben ze gezien in Milo. En we hebben ze gehoord, tezamen met Jaap Reesema. En nu in de hitparades verschijnen in België dan. Lina de Doe.
2: Lekkere zomerse klank op je radio.
1: Ach, jawel hoor. Dit staat ook al een tijdje genoteerd in de hitparades.

0: een DJ en producer uit de buurt van Marseille, Hugo, samen met Salto. Jamaican Bam Bam. In Nederland deden ze het beter dan in België, want daar haalden ze de hoogste plaats op nummer 2. In België was het pas 28. Moeten ze het nog eens proberen volgende zomer, wie weet. Hugel en Salto, Jamaican Bam Bam.
1: Your day sounds better.
0: Tuurlijk.
1: With the music room. The best music. On the best station.
0: Ah, daar zijn we zeker van hoor. Bas Serra, dan komen we naar België natuurlijk. Met een prachtvolle nummer. All because of you. Morning.

0: Van alle artiesten die we draaien, de twee uur durende Music Room, moet dit zo wat de jongste artiest zijn. Dat denken we tenminste. Deze Bas Seraan. In juni is hij pas 18 geworden. En een stem. Ach, heel mooi. Bas Seraan, All Because of You. Zo, uit de Belgische hitparades geplukt natuurlijk.
1: Frank Verhoeven.
2: Come on! Playing nothing but the greatest hits. Back in time. Yesterplay.

0: goud van ouds en wat halverwege het programma iedere keer in de Music Room. Oh, deze keer was het beetje ding. Waarmee het Volendam? Opgericht door onder andere Jan Veerman. Klinkt het bekend? Ach jawel hoor. In 1973, het was Sweet Silver Annie. Dat moet een knappe Annie geweest zijn. Daar zijn we hier zeker van. Ik heb trouwens prachtig nieuws.
1: Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi.
3: Welcome to our house.
0: Deze meneer die doet het ook nog steeds. Staat met een paar nummers genoteerd in de hitparades. Dit is Alex Warren met zijn Fever Dream.

0: We hebben hem leren kennen, weet je. En sindsdien is hij niet meer uit de hitparades verdwenen. Alex Warren en zijn Fever Dream.
1: Nieuw.
0: Helemaal nieuw. En daarvoor gaan we naar Nederland. Dit is de o zo geliefde Douwe Bob. Een echte Amsterdammer. Met zijn laatste helemaal nieuw No To Self.
2: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

0: is mooi. Zo mooi, weet je. The apple doesn't fall far from the tree. Dat is wat we onthouden hebben van dit nummer. Note to Self. De laatste nieuwe van Douwe Bob. En we gaan hem zeker in de gaten houden in de komende weken.
1: Welcome to the music room.
2: It's time for music.

0: Stella Leftus is from Chicago. We hadden nooit gedacht dat het zo ver zou komen in de hitparades. En toch toets je het hoor, met een mooi nummer. Boston, Stella Lefty. Nou, zien we wel in de komende weken.
1: 1, 2, 3, 4, 5.

0: een tijdje geleden zong deze jonge dame een nummer tezamen met Snelle. Ik zing. Daarmee hebben ze in België leren kennen deze Zoë Livaai. Dit keer tezamen met haar in Blommaert. En zij hebben tranen van hout.
1: Are you ready?
2: Yeah! I love the radio. It's so random.
3: This is Frank Verhoeven.
0: Jawel hoor. Terug naar de hitparades. Topic en Becky G. Zeggen we de dubber. Sorry.

0: hebben de tijd de Nederlandse hitparades geplukt waar het nieuw binnengekomen is op 37. Ik denk dat we kunnen zeggen DJ Rocha, Jason Derulo en Melody en Mi Chico.
1: I am ready to use.
2: Frank Verhoeven.
1: Here goes.
0: We blijven de Nederlandse hitparades hoor. Nederlandstalig op je radio. En de Music Room houden we ervan eigenlijk wel hoor. Dit is Flair, het is een jongensband uit Nederland. Door het oog van de nacht.

0: Jongensband in Nederland. Ze doen het goed. Ze zijn stationair blijven draaien op 30 deze week in de Nederlandse top 40. We hebben het over Flair en zij hadden het over Door dit oog van de nacht.
1: Met de Music Room behoort jouw dag tot de top.
2: Oh my god.
3: Welcome to the Music Room.
0: Tuurlijk.
4: We zijn er klaar voor.
0: Ah, jawel hoor. Jelly Roll. And I'm good.

0: What a Beautiful Day. Daar geeft hij het over. Het is de man die ons deed denken aan Peter Blanker van de tijd geleden. Met zijn test moeilijk bescheiden te blijven. Jelly Roll and I'm good, I'm good.
1: Always a better music mix.
0: Tuurlijk. The number one. In Nederland nog steeds. 13e.

Er is Shakira en Burnable. 17 weken staan ze genoteerd in de lage landen in de hitparades, waarvan 13 weken op nummer 1, weet je. Mooi toch? Och. We kijken wat ze doen in de toekomst. Of ze records gaan verbreken, dat moeten we nog bezien. Eerste gedeelte van de Music Room zit er zowat op. Is al bijna geschiedenis, weet je. Maar er is een tweede gedeelte. Blijven luisteren is dus de boodschap. Hou het volumeknopje op 10. We hebben nog een heleboel nummers te goed weer. Nog een paar nieuwe nummers. Tot in het tweede gedeelte. De groetjes.

0: heeft het. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Are you kidding me?
2: My radio. More music.
3: Got an announcement to make.
0: Playing nothing but the greatest hits.
4: Frank Verhoeven.
5: Is dat wel gezond?

Het was ooit opgericht door Roy Wood en Jeff Lynne. We hebben het over ELO, de Electric Light Orchestra. Ze zijn meer dan 50 jaar actief geweest, weet je. Ze kwamen uit Birmingham, dat is er wat midden in Engeland. Ben ik ooit geweest, hoor. Ach, jawel. Don't Bring Me Down, een hit uit 1979. Daarmee zijn we begonnen. Zoals we gewoonlijk doen in een remixje van een oude plaat bij het begin. Of bij de start van de Music Room. Tweede gedeelte. We hebben nog een heleboel nummers te draaien, weet je. Dan even gaan bladeren in de gidsparades. Ach, we komen eigenlijk tijd tekort, weet je. Dus welkom in de Music Room. Deze dame die snapt ook nog steeds genoteerd in de gidsparades. Wat we gewoon zijn van

0: Het is Taylor Swift. De dame die het wist voor elkaar te krijgen om te mogen trouwen op Madison Square Garden, weet je. Met haar Travis Kelce. Taylor Swift. I knew it, I knew you. We moesten het geweten hebben.
1: Iedere week op jouw radio, The Music Room.
0: Sienna Spyro, hoog genoteerd in de Nederlandse top 40. Ze wordt gewaardeerd in Nederland, weet je. Deze jonge dame uit Londen. Great Expectations. In my head.

0: Ze is in de lage landen hitparades binnengedoken met het nummer Die on This Hill. Dan kregen we Material Lover. En dit is haar derde op rij, zonder dat ze uit de hitparades verdwenen is. Great Expectation. Sienna Spire uit de buurt van Londen. Niet zo ver hier vandaan, in vogelvlucht dan tenminste. Mooi.
1: Play!

0: je mag het ook proberen hoor. Even meezingen. Dat kunnen toch, met Justin de Wild. Hij doet het al 22 weken, maar in de Nederland zit op 40 en staat nog steeds op 22 genoteerd. 22 weken op 22. Zo zou je kunnen noemen. Justin de Wild en cheerio.
1: My radio. More music now.
0: Kygo.

0: Het is Kygo en Mac McNown. Deze Kygo is eigenlijk geboren in Singapore, maar ondertussen woont hij in Noorwegen. En heeft de Noorse nationaliteit. Hij is trouwens in september deze maand 35 geworden. Nou, ik was even rekenen. Take me back.
1: Dit is uw favoriete radiostation.

0: maar we moeten u verwittigen bij het luisteren naar dit nummer. Als u hetzelfde gaat doen, dan zit u helemaal in het donker, weet je. Turn the lights up! Het is Justin Jackson en John. Ze staan 30 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En daarmee zijn ze op 1 na de langst genoteerde. 30 weken! Turn the lights off!
1: Nederlandstalig in de music room.
2: Turn your speakers up!
0: Nou, het gaat razendsnel in de music room, maar dat wist hij wel ondertussen. We razen door de nummer. Dit is Maxime en Babette.

0: Wat hebben we mogen leren uit dit nummer? Gewoon dat Maxime in een groot bed slaat. Nou, Maxime en Babette. We kennen ze trouwens van een nummer die ze gezongen heeft tezamen met Meteor. 1 op 1 miljoen. En ze was ooit een special guest in een optreden van Robbie Williams. Pittige dame, Babette. Goed dan ook.
1: Listen to the music, relax and

We hebben verleden week mogen lezen over zijn wonderbaarlijke belevenissen in Londen, weet je. Ah, een meneer die wat mij betreft wat meer internationaal mag gaan doorbreken. Deze Berre uit Vlaanderen. Yesterday, today, tomorrow. De chronologische volgorde van de dagen, weet je. En dat allemaal in de Music Room. I am ready to use. Frank Verhoeven. Nieuw. Helemaal nieuw. De Belgische Judith. We kennen ze al van een paar nummers. Dit is haar laatste. Judith.

0: Dat is mooi toch? Dat is Judith. We kennen ze inderdaad van Selfmade Woman. Daarna gaan ze I'd Love to Be in Love. En dit is haar laatste. You did not sign up for this. Mocht u Judith aan het werk willen zien live, dan moet u op 4 oktober naar de Hansje in Belzik. En het is mooi, dat kunnen we u verzekeren. The Music Room.
1: Now it's time for
2: The Music Room.
3: Always a better music mix.
1: It's time for music.
0: Temper City, zowel in België als in Nederland het giet. Onverwacht eigenlijk. We hadden het niet verwacht en toch doen ze het alweer. Dit is

0: Oh jawel hoor, je luistert naar Gitparade muziek. Het is Temper City met Self-Aware. In België staan ze op 34. In Nederland doen ze het stukken beter, weet je. Want daar staan ze op 7. Vier plaatsen doorgestegen van 11. Temper City van Self-Aware. En dan nu...
1: What we're gonna do right now is go back.
0: Way back.
1: Back in time.

0: Afraid of the Dark. Hoeft ook niet hoor. Het is de Robert Cray Band uit 1988. Daarmee zijn we eigenlijk niet zo heel ver achteruit gegaan. Hij was bekend om zijn soulmuziek eigenlijk. Don't be afraid of the dark. De Robert Cray Band. Een Amerikaan uit Georgia. Gedraaid in de music room. Halverwege het programma. Waarin we u nog steeds van harte welkom heten.
1: Feel the rhythm. Feel the vibe.
2: Welcome to the music room. Let's
0: go. Deze plaat die staat op 2 in Nederland. Nederlandse top 40. Ze hebben ondertussen al een nieuwe, maar we draaien de nummer 2. Dit is de Bosa met Magnetic. Magnetic.

Nou, we zien wat er gebeurt in de komende weken. Roxy Dekker, die staat nog steeds genoteerd in Nederland natuurlijk. Daar hebben we hem uitgeplukt uit de Nederlandse top.

0: Het is allemaal een beetje begonnen met Anne Fleur vakantie, weet je nog, in 2023. Ondertussen heeft ze een ontzettend lange rij gids gemaakt. Roxy Dekker, bare minimum.
1: The music room. Let's go.

0: Zeg, hebben we ondertussen heel wat fans in Europa, hoor. Dat zijn vier dames komen uit het grote Amerika. Cat's Eye. En Animal. Gaan we de langst genoteerde gaan draaien?
1: Dit is uw favoriete radiostation.
0: In België staat ze 45 weken genoteerd, is Olivia Dean.

Oh jawel, we hebben ze uit de Belgische hitparade geplukt. Op 18 staat ze nog steeds, na 45 weken notering. Nu niks weet je, ze nadert het jaar notering in de Belgische hitparades. The radio station that plays you nothing but the best music. The radio station that plays you nothing but the best music. Daar zijn we mee bezig. De hitparades onder andere. En daarop hebben we country de muziek te laten horen. Mooi toch? De Gisella Langley. Chosen Texas.

0: ze heeft geen crystal ball te zien. Hebben wij ook niet natuurlijk. En we naderen het punt waarin we te weten komen wat er in België op nummer 1 staat. Want in het eerste gedeelte hebben we de nummer 1 gedraaid in Nederland. En dat was Die Die nog steeds. Wordt het hetzelfde in België? We kijken er naar uit. Ella Langley was het. Zij staat trouwens op 5 in Nederland. Dat is mooi, hè? Chosen Texas. Niet mijn persoonlijke keuze, maar wel een mooi nummer in de hitparades hier in de Lage Landen.
1: Ladies and gentlemen,
2: welcome to the music room.
1: Let's go.
0: Dit is een oud nummer die helemaal nieuw is. Geloof het of niet. Meer erover op het eind van het nummer. Dit is Ilse de Lange. Incredible.

0: dat is Ilse Anouska de Lange. We kennen ze beter onder de artiestennaam Ilse de Lange natuurlijk. Maar dit nummer stond in 2008 al genoteerd in de hitparades. 21 weken maar liefst. Met de top op nummer 6. En dat komt nu terug in de hitparades te staan. Ze is binnengekomen in de streaming top 40. Trouwens, er was iemand die zei... Je hebt incredible uitgesproken op zijn Frans. Zal ik het dan maar in het Engels zeggen? Het was incredible.
1: The music you love. Right here, right now.
0: Naar Antwerpen met DJ Licious en Milo. Zij doen het ook nog steeds met hun Forever Young.

0: Of course we took him out of the Belgian hit parade. Dat kan ook niet anders natuurlijk. DJ Alexius en Milo. Na 20 weken staan ze nog op 10 genoteerd. Maar we zijn aangebroken aan het grote moment. De nummer 1. Oh jawel hoor, we hebben ondertussen wel al een bakje koffie gedaan. Er was er nog over van in het eerste gedeelte, weet je.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year. The number one.
0: In België is het niet meer die-die. We gaan naar Somber op nummer 1. My body isn't ready.

Nou, jawel, het is de nieuwe nummer 1 in de Belgische hitparades. We hebben het over Summer. En My Body Isn't Ready. Over wat het te betekenen heeft, er zijn al zoveel scenario's te boven gekomen hier onder de collega's. We gaan er niet over uitweiden. My Body Isn't Ready. Summer, de nieuwe nummer 1 in de Ultra Top 50. Dat was het alweer, deel 2, is ondertussen ook alweer geschiedenis geworden. Ik hoop dat u genoten hebt van de nummers die we gedraaid hebben en zo weer tegen het paraders hebben geplukt. Ik raad u aan uw volumeknopje op 10 te houden, want er staan nog een heleboel collega's klaar om verder te gaan met de betere muziek hier op jouw favoriete radio. Volgende week terug 2 delen Music Crew. Ik groet u, ik dank u en ik raad u aan een beetje lief te zijn voor elkaar. De groetjes, tot volgende week.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

Fijn leuk dat je luistert. De Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. Glenn Jones was dit. Share My Love. Een albumtrack uit de 80's. We gaan meteen door met nieuw werk van Depeche. Samen met George Jackson. Sherry Hicks. And I Need to Know.

was Mr. Herbie Hancock uit 1984. Rocket, hoorde je in de Flashback Radio Show. We gaan het even een beetje rustig aan. We gaan naar het einde van uur 1. Blijf lekker luisteren. Straks nog een uur lang gaan op jouw radio met...

0: nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarde.

Next opende uur 2 van de Flashback Radio Show. Nog een uur lang te gaan. Too Close was dat. We gaan een mashup draaien van ABC en Chic. Kortom, AB Chic. The Night You Murdered the Good Times.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit was die Unlimited Touch uit het begin van de jaren 80. Searching to find the one. Zo is het de hoogste tijd geworden voor nieuw werk. Hier is Ricky Jones. She's a man-eater.

Heerlijke slow dance van The Brothers and What You Won't Do For Love. En als je dit drumbeatje hoort, heb je dan ook dat je een beetje zo, dat het hier

0: spirituality.
1: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
3: De Gouden Ouwe Club.
4: De Gouden Ouwe Club.
3: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

uit 1999. Hier Bewitched aan C'est la vie. En daarvoor de familie Pearson, Denise, Doris, Lorraine, Stedman en Del.

Ik geloof dat het bezoekje gelijk even afhandelen. Dus Noud, ik heb een gedraaid voor je. System Addict, want daar vroeg je namelijk om. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Nee, is het helemaal verkeerd. De gouden oude club natuurlijk. Ja, die vergissing is gauw gemaakt natuurlijk als je twee programma's doet. De gouden oude club, die 80s en 90s.

0: gaan leuke liedjes schrijven, maar ook beste zanger natuurlijk. Alleen de platenmaatschappij had altijd wel zoiets van laten we de tekst maar eens achterover slaan, achterop slaan.
1: Een heel fijne vrolijke kerstfeest.
0: Dan kan je het eventueel verstaan ook nog wat hij zingt eigenlijk. Je hoort Frank Boeien en daarvoor nog de Townsend Twins en Dr. Doctor.
1: Een heel fijne vrolijke kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
2: Zoveel hits uit de jaren 80 en 90.

0: geboren in 1961. Hij kwam de wereld op. Kreeg de naam O'Brien McCoy Burnett II. Hele lange naam natuurlijk. Maar in het artiestenleven moet je gewoon beperkt blijven. Dus gewoon O'Brien. Zijn hit uit de 81, de Love Light. En daarvoor Two Brothers on the Fourth Floor natuurlijk. En de Christmas Time.
1: Oude club.
0: Zo is dat. En hier is Joe Cocker.

Dat was een diepe zucht. 87, 88 zal het geweest zijn toen we konden terugvinden in de Vaderlandse hitparade. You're the Fleetwood Mac and Big Love. En daarvoor nog Joe Cocker en Let the Healing Begin. Ik heb net mijn collega even naar de keuken gestuurd. Ik zeg, wil je wat voor me doen? Hij zegt, wat moet ik doen voor je dan? Ik zeg, ga eens een lekker bakkie water halen. Graag spraakwater. Want ik kom een beetje rottig mijn strot uit vandaag. Ik weet niet wat dat is, maar het is toch niet laat geworden gisteren? Nee. Nou ja, kan je zo hebben natuurlijk. Hè? Je van die dagen dat ik van, laat me lekker in mijn bedje liggen. Je dit nog, de Motels, he's Total Control.

In 1995, nee, 75 was dat, had Jigsaw een grote hit mee. Newton deed nog eens drinks over in 1994 en ging over Sky High.

Davis, samen met de andere jongens van The Motels, joh, Total Control. Ja, ja, 1989 was geloof ik, hè? Nee, 83.

quit playing games. De Backstreet Boys waren razend populair in de jaren 90. En dan voor een bandje uit Londen, een beetje Ierse invloeden,

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio. De Gouden Ouwe Club.
1: De Gouden Ouwe Club.
0: Met Nico van der Linden. The 80s, the 90s.

een slaapliedje als de tweede officiële voor deze aflevering. Althans, de tweede uur dan van de Gouden Oude Club 80's en 90's Hits. Je hoorde The Cure en Lullaby. En daarvoor een bandje uit Biggleswade, Bedfordshire uit Engeland. Adventures of Stevie V. Had een grote hit met Dirty Cash. Dit was de opvolger van, die heette A Body Language. Welkom.

the Boss. En A Human Touch. En daarvoor hadden we Hazel Dean en Searching. Hartelijk welkom, dit is een gouden oude club. Die 80s en 90s hits, ze komen allemaal voorbij. Dus aanhalingstekens dan. Kun je ze niet allemaal draaien natuurlijk.

0: Clark Gatzler. Die Clark Gatzler heeft nog eens een keer een verkering gehad met Simone Walraven. Zij maakt tegenwoordig een programma, geloof ik, op Radio 2. Geloof ik, ja. Johnny H.S. en The Heart of Gold. Ja.
1: Hele fijne feestdagen.
0: Onderweg voor je de Backstreet Boys.

0: Oké, gaan we nog niet. Nog ruim een half uur. Dan gaan we naar huis. Marco Borsato uit de jaren 90. En nee, je hoeft niet naar huis vannacht. En de Backstreet Boys die zitten goed vandaag. Want ik heb twee keer al de Backstreet Boys gedraaid vandaag. In het vorige uur. En in dit uur hoor je een leuk kerstplaatje, wou ik zeggen. Je hoort de Christmas Time.
1: Gouden oude club.
0: Dus ik eet je van harte welkom bij die 80s en 90s hits.
1: Met Nico.

Nee, het was geen aardbeving. Het waren de buren, die hadden de stereo op hun 10 gezet. En daardoor ging het huis een klein beetje, ja, heen en weer. Hè? Boom, boom, shake the room. Je hoorde DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince uit 93... nadat de minister Maijwegger een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld. Laat haar voorganger, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. Rare mensen daar in Den Haag. En dan volgende gaat de Queen, Another One Bites the Dust. Hier is Boston.

0: Perna, William Jewry uit Londen. Hij leeft niet meer, hij is in 2014 gestorven. We kennen hem wel als de man met het leren pakje. Hij was eigenlijk een beetje de tegenhanger van Susy Quattro in het begin van de jaren 70. Zijn grote hits waren natuurlijk You en My Cuckoo. En dit was uit de jaren 80, dus je hoorde Pretend. En daarvoor die leuke plaat van Boston, een gevoelig plaatje.
1: Nog nooit hoorde je zoveel hits uit de jaren 80 en 90 op één radiostation. Welkom, dit is de Gouden Ouwe Club 80's en 90's Hits.

0: 1997, Shirley Bassey en de Propeller Heads. Ja, history repeating, ja. Yeah.
1: Een heel fijne vrolijk kerstfeest. Een heel fijne vrolijk
0: kerstfeest. Even terug naar de jaren 80. Hier is Antonio Vargas, oftewel Hucky Bear.

uit Berlijn kwamen ze vandaan. MC Star en The Real McCoy. It's on you. Een dikke hit in de kader van de Eurodance in 1990. We kijken naar het klokje. Ik ga afscheid van je nemen. Bedankt voor het luisteren. Volgende keer weer meer in de Gouden Oude Club. 80's and 90's.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
2: Zindy. Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja, ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben het plaatje jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus wel een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot, mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En Tata.

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitdoek voor meester Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat klinkt als volgt. Don't play that song again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder met pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. The Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Die zijn het geworden. En zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Strijders zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

en The Sun Always Shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. En daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Altered Images uit de jaren 80. Begin van de jaren 80 was dit Happy Birthday. En we zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassa Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog maar eventjes de revue passerend. Want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan het plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee. Gaan erover nadenken. 1978. Ja, dat was het.

0: Zoals uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.